0: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max!
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn!
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
5: Oh my god!
3: Zit in uw potten Gamma Superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf!
5: Dan pak ik 10 potten mee!
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert!
7: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
8: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
9: Dit is Top. Jeroen en Koen.
10: En zolang jij weet wie wij zijn, dan zijn we al half vertrokken. Goedemorgen, de vrijdag is daar.
11: Ja! Top.

0: Voilà, ze. When I'm with you. Ja, het is toch plezanter als we hier wel zijn. Sorry dat ik er gisteren even niet was.
1: Jeroen en Koen.
0: Maar soms heb je verplichtingen die niet zo plezant zijn. En ja, dat moet dan gewoon even, hè, dat is het leven.
2: Ja, ik heb hier gisteren dan een hele uitzending met mijn lighter zitten zwaaien om het toch een beetje gezellig te maken, want het was niet gemakkelijk om de leegte op te vullen.
0: Och, arme.
2: Dankjewel dat je opnieuw aanwezig bent, want je had kunnen zeggen van kom, ik maak er meteen een verlenging.
0: De brug. Ja.
2: Om al eens te oefenen voor volgende week.
0: Ja,
2: en ik snap het wel.
0: Maar dan doen we samen de brug, hè?
2: En wel, ja. Dat gaan ze mij niet afpakken.
0: Nee. Goed, hebben de jongelui zich een beetje geamuseerd gisteren?
2: Dankjewel.
0: Ik heb niks kunnen horen eigenlijk.
2: Nee, je hebt ook niks gemist.
0: Ja, oké. Okay.
2: Nee,
0: daar ging ik niet van uit, hoor. Koen.
2: Ah, oké. Nee, de dokter had gezegd dat ik de stem wat moest sparen.
0: Je moest daarmee,
2: ja. Oh, geweldig, hè. Je hoort het meteen. Ja, dat is...
0: Ja, je hoort bijna het verschil niet meer tussen Jeroen en Koen op dit moment.
2: Weet je wat het is? Ik heb het gevoel dat mijn stembanden aan het opzwellen zijn.
0: Okay.
2: En dat ze elk ogenblik kunnen exploderen. Met andere woorden, misschien zijn dit wel mijn laatste woorden. Dat het dan plots gebeurt.
0: Ja,
2: dat
0: wel binnen Duits zijn, want dat wil ik wel meemaken eigenlijk als het gebeurt.
2: Ja, maar, en op dat moment...
0: Zo'n ontploffende stemband, ik heb dat nog nooit gezien.
2: Ja, ik ook niet.
0: Dat moet dus een ervaring zijn eigenlijk.
2: Ik denk het ook.
0: Goed, als ik dan een kleine weekendtip mag geven. Stel, je bent uitgenodigd om DJ te spelen, want ja, tegenwoordig is iedereen DJ. Je bent DJ uitgenodigd om DJ te spelen op een cruise schip. Dan zou ik deze niet draaien als ik van jou was. Ratata!

0: het is een geluidnabootsing. Natuurlijk, ik denk van, ja, of ik heb te veel spionage en actiefilms gezien. Een machinegeweer, hè? Ratatatatata. La Fuente. En ratata. Ja, zou dat zijn? Ja, en ik krijg een berichtje binnen van Dominique dat je misschien in je puberteit zit. Ja, stemverandering, allemaal meegemaakt, hè, op een gegeven moment.
1: Dat is waar.
0: Ja, geen commentaar voor
1: ja,
0: de rest.
1: Nee, kan, ja, wat kan ik daar niet op zeggen?
0: Nee, nee, dat is waar,
1: ik heb last van mijn maanstonden, denk ik. Ja.
0: Ja. Onder andere.
1: Ja, om te beginnen, hè.
0: In alfabetische volgorde.
1: Ja, ja, ja.

0: Swedish House Mafia en Wait So Long. En zonder twijfel hebben jullie ook zitten aftellen tot het weer kon, hè, om het aan te vragen. Om wat aan te vragen?
1: Het BVV.
0: Maar het is gelukt, we hebben er weer één.
2: Ah, oké, ik ging al een aantal suggesties overlopen. Maar het is al aan het spelen, oké. Nee, maar ik wil er eentje toch uithalen. Sylvia die had Dingske gevraagd, de nieuwe van Mil Kink met Madison. En ik heb die nog niet gehoord, dus ik dacht al van...
0: Ah, misschien straks. Los van het BVV'tje. Dit werd gevraagd door Cliff. Jupla, kijk, heeft het al herkend. Bedankt ons al. Allee, ja, bedankt ons. Jij schrijft Jupla, maar dat zijn manieren van mensen bedanken.
2: Ja, dat is een bedankje.
0: Ja, kijk, zo'n mensen heb je ook. R&B, Love is an Ocean.

0: Cliff heeft het aangevraagd, heeft ons ondertussen echt bedankt. Waarvoor bedankt? Maar hij krijgt wel veel support, heb ik gezien. Veel mensen die zeggen, ja, goede keuze, topplaatje, een plaat om welgezind mee op te staan en dat soort commentaren.
1: Ja, dus, een kleine side note in het verhaal. Cliff, geweldige suggestie en ook bedankt om ons te bedanken, zo heel spontaan en zo. Wat mij wel opvalt, is dat jij jouw berichten, Cliff, allemaal in hoofdletters doorstuurt.
0: Ja, stop met roepen.
1: Ja.
0: Amai, ik krijg er kop van. Dus de caps lock even afzetten, Cliff. Ja. Je hebt ook bepaalde jeugdherinneringen aan dit nummer, maar je wilt daar liever niet aan herinnerd worden, zeker?
1: Het doet mij denken aan discotheken. Ja. En doet mij ook denken aan het moment dat ik om 6:30 dan de discotheek buiten wakkelde.
0: 'S morgens, hè?
1: Ja, ik moest zelf niet met een auto rijden, voor alle duidelijkheid. En dus om 6:30 aan het hamburgerkot stond.
0: Ah, dat was nog open om 6:30?
1: Wel, zo de laatste hamburger, zo dat. Met de ajuinen die net...
0: Die al zwart zien, want die liggen er al van 9:30 de vorige avond.
1: En dan misschien, de laatste wou ik eigenlijk niet vertellen. Ja. En ik dacht dat je een plaatje ging starten.
0: Nee,
1: en dan
0: kon ik zeggen... Ik maak even tijd voor deze getuigenis, hoor. Want ik weet wat er komt.
1: Wel, dus alles wat ik gezegd heb, is juist. Ja.
0: Het volgende ook.
1: Nee, maar weet je wat het is? Allee, we hebben het allemaal meegemaakt in ons leven, hoop ik. Ja. Dat je met iemand gemuild hebt op de parking.
0: Jawel, u hebt gemuild gehoord, zeker.
1: Ja. Dat u gemuild hebt en dat je dan achteraf zo even de balans opmaakt en denkt... Was dat nu wel mijn beste keuze? Snapte? Ja. Was dat nu wel een verstandig moment? Ja. Soms heb je een kameraad nodig die zegt... Koen, dit gaan we niet doen.
0: Dit gaan we niet
1: doen.
0: Kom,
1: we gaan
0: naar
1: huis.
0: Die kameraad is al lang naar huis natuurlijk. Dus daar sta je om 6:30 op die parking. Het wordt al licht.
1: Nadien een hamburger nog eens beginnen muilen.
0: En dan heb je gemuild.
1: Ja. Oh, maar jongens. En dat, het feit dat ik het...
0: Met nog... hamburger of...
1: Ja, ik weet niet in welke volgorde dat het was.
0: Met maar... de madame van achter het kraam?
1: Nee, zeker niet. Maar ik weet wel dat het degoutant was.
0: Ja.
1: Niet in een hamburger. Vooral dan muilen.
0: Ja.
1: En, gewoon omdat...
0: en vooral omdat degene die je muilt dan, nu we daar dan toch over bezig zijn, curry ketchup heeft gevraagd en jij Andalous. En dat vloekt.
1: Dat is toch waar? Ketchup! Top 3.

0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen.

0: IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ja, als er iemand met het juiste been uit bed gestapt is, is het Milky Way wel. Milky Way ging ik al zeggen. Milky wel, zo te horen. Just the way you are. Vrolijkheid ten top, maar...
1: Nieuws van de dag.
0: Ja, dat gaat natuurlijk niet blijven duren. De krantenkoppen zijn zelden om vrolijk van te worden. Ik weet niet hoe het vandaag zit.
2: Het Nieuwsblad dacht inderdaad, we maken het niet zo positief, want de schoollaptops die worden fors duurder.
0: Bij het laatste nieuws gaat het over miljarden van criminelen die buitenschot blijven.
2: Gazet van Antwerpen, opnieuw vinden 680 kinderen geen plaats in Antwerpse school.
0: Staat er ook iets positiefs in de kranten vandaag?
2: Oh, ja, het gaat komen.
0: We gaan
2: het
0: Belang van Limburg eens proberen. 10 jaar om best toegankelijke land van Europa te worden. Niet meteen een idee waar het over gaat, maar goed, we lezen het straks wel.
2: En dit is ook niet echt positief. De tijd, aantal langdurig zieken in België opnieuw record.
0: Nee, inderdaad. En dan nog de standaard. 1000 Gazanen mag naar België komen, maar regering plant geen nieuwe evacuaties.
2: Dat is ook niet goed, hè?
0: Ik weet het niet, ja.
2: Ja, ik weet het, ja.
0: Ah ja. Wacht, hè. 1000 Palestijnen met een visum voor België zitten vast in Gaza. En ons land plant voorlopig geen evacuaties meer, want we willen geen valse hoop geven. Dat is het verhaal een beetje. Okay, dus ze zouden in... Allee, volgens hun papieren zouden ze mogen komen, maar het lukt praktisch niet dan.
2: Dus als ze zelf de bus zouden nemen, ja. Stel nu, hè.
0: Trekt uw plan.
2: Ja, ja, dat zou het wel... Ja,
0: Oké, nee. Over het algemeen niet positief, die krantenkoppen. Dus daar gaan we iets tegenover moeten zetten, hè.

0: positivisme. All right. Diep doen. Komt allemaal in orde, joh. In het Vlaams. It's gonna be alright. En zo is het 6:30. Ik heb 1 file, dat is op de ring rond Antwerpen, richting Nederland. Er is een ongeval net gebeurd, blijkbaar. Daardoor staat er file tussen Antwerpen-Zuid en Oost. En 10 minuten verlies je daar.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Alle geloven zijn welkom, ook dat van Bibi Rexha, dat was New Religion.
1: En dan... Het antwoord op onze gebeden is verhoord, want van verschillende onafhankelijke bronnen krijg ik hetzelfde berichtje binnen. Echt, verschillende mensen hebben dat hier door, los van elkaar, hè. Die zeggen, ah, maar jullie waren op zoek naar positief nieuws.
0: Ja, voilà,
1: hier
0: ja.
1: Hier is het. De diesel is blijkbaar een pak goedkoper geworden terug. Ik heb daar cijfers van Glenn van gekregen. In zijn benzinestation, want je weet, dat kan nogal eens een keer schelen. Want in,
0: had hij hetzelfde een benzinestation?
1: Nee, ik bedoel dat de prijzen niet overal hetzelfde zijn. Maar weet goed, bij dat van hem is het van 2,24 naar 2,07 vanochtend gegaan. En dan vraag ik me, ja, waarom? Die straat van Hormuz die is toch nog altijd dicht en zo? Waarom gaan
0: af en toe laten ze zo nog iemand door, denk ik.
1: Ze hebben een eentje met een paar bidons diesel doorgelaten, jongens.
0: Moet zoiets geweest zijn.
1: Profiteert ervan. Allee, maar zo hebben we toch een beetje positief nieuws binnengekregen. Ja.

0: Club Bizarre en Eloc. Ja, de Club Bizarre is natuurlijk de verhalen die we vanochtend dan voor het eerst lezen in de krant. Dat gebeurt ons elke ochtend. Ja, we gaan even de naspen erbij halen, want die zou het allemaal zo niet laten gebeuren, hoor. De koppen van het laatste nieuws heeft het over witwassers. En dat ons land de hotspot is voor witwassers. Dat is geld van criminelen dat dus, ja, passeert. Dit is een citaat uit het artikel. Als je als crimineel de bank in België kunt vermijden, loop je eigenlijk vrij rond, zonder risico op detectie. Dus als je als crimineel niet zo dom bent om... Goeiedag meneer de bankdirecteur, ik kom even een stortingske doen.
1: Van een miljoen.
0: Ja, van een miljoen of twee. Ja, ik heb dat ergens gevonden. Dan kom je daarmee weg, want het rapport dat daarover gemaakt is, wijst erop dat België misschien zijn banken streng controleert, maar veel crimineel geld passeert natuurlijk niet via die manier. Dat gaat cash, dat gaat via malafide handelszaken. Je kent dat wel, zo van die restaurants en winkels waar nooit een mens komt.
1: Of nachtwinkels.
0: Ja, en dat blijft maar bestaan. En daar komt nooit een mens. Ja, dan weet hoe laat dat is. En er is hier ook sprake van ondergrondse banken. Ondergrondse banken. Ik ben er nog nooit in tegengekomen. Maar dat moet dan toch ergens ook een ingang hebben, zo'n ondergrondse bank.
1: En wel, in zo'n restaurant, zoals jij zegt,
0: ah,
1: hè, dan
0: ja, zo'n kelder.
1: Zo'n deurken apart, zo links aan het toilet.
0: Ik zie het scenario al van een spannende aflevering van Aspen. De ondergrondse bank, jong. Zot, hè?
1: Ja, maar ja, stel dat je dus dit weekend alleen op restaurant bent en je moet naar het toilet.
0: En je valt in die put.
1: Nee, of
0: en dan
1: je...
0: dan sta je plots in de ondergrondse bank.
1: Ja.
0: Oh. Er is hier ook sprake van stroommannen, dat ken ik wel.
1: Stroommannen?
0: Stroommannen, ja.
1: Zo'n mensen die opbieden.
0: Ik weet het niet, ja, stroommannen staat hier, dus ik woon op de boeren buiten, dat weet ik. Ik zie die soms staan. Dat zijn zo van die mannetjes gemaakt in stro op het veld. Ja. Of heb ik het weer niet begrepen?
1: Nee.
0: Dat jacht
1: de vogels.
0: De vogels, en de politie ook blijkbaar. Dat hebben we nu geleerd.

0: domein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Hey professional.
2: Ja?
1: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Herentals, Geelseweg 9A.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
4: Balieu
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachte ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Nou, wel, dat was lang genoeg geleden om terug plezant te zijn. Zij Rosé en Bruno Mars en apetepetepete.
1: Vandaag is de dag dat...
0: Dat we een bepaald beroep even in de kijker mogen zetten. Namelijk het beroep dat, ja, als je dat kan, dan heb je altijd job. Heb ik zo de indruk als je de vacatures overloopt. Het is de dag van...
2: Ja, maar wacht even. Eigenlijk zou dit dan beter zijn.
0: Ja.
2: Wacht.
1: Het beroep van de dag.
0: Ah ja.
2: Ah, voilà, kijk.
0: Goed.
2: Alsjeblieft.
0: Ja, we hebben voor alles een jingle, maar moeten hem alleen vinden. Het beroep van de dag is dan de heftruckchauffeur. Ik kan het niet, eerlijk gezegd, als ik mij goed herinner, jij wel...
2: Ik heb dat ooit eens gedaan. Ja. Het is een vakantiejob.
0: Oeh, en krijg je dan een opleiding? Of,
2: ja, ik moet wel toegeven, het was... Allee, het was een reach truck. En dat is een minder... Ja, een reach truck.
0: Reach truck.
2: En dat is zo een beetje minder spectaculair dan een heftruck. Maar ik ben wel met die reach truck...
0: Je moet klein beginnen, hè.
2: Ja, voilà, je moet klein beginnen. Ik ben los in de... Allee, hoe moet ik dat nu
0: uit? In de car gereden.
2: Ja.
0: Waarom kan ik het raden?
2: Ja, ik wou zo Johnny gewijs een beetje optrekken met de reach truck. En los in de decor.
0: Okay.
2: Dus je moet daar wel voorzichtig mee zijn.
0: Tot zover dan jouw carrière als heftruckchauffeur.
2: Maar je moet er vooral, ik denk dat je vooral een beetje handig moet zijn. Goede coördinatie, want je moet van beneden inschatten hoe het boven is. Allee, snapte?
0: Ja, ja.
2: Je moet bepaalde paletten er kunnen vanhalen en dat is een job.
0: Dat is echt werk.
2: Ja, ja, dat is echt
0: vandaar
2: werk.
0: Dat we daar niks aan kennen. Goed, het is een dag die ooit in het leven werd geroepen door Be Close. Dat is een Belgische heftruckspecialist, zeg het er maar even bij. Want je zou meteen gaan denken, als weer een afdeling van de post zeker. Be Close. Nee, dus een heftruckspecialist.
2: Be Close, dat lijkt een datingbureau of zoiets.
0: Ah ja,
2: oh, Be Close.
0: Ja, ben je al ingeschreven bij Be Close? Ja, als je erin geschreven bent, ben je dus een heftruckchauffeur. Ik weet niet of dat iets is waar je op dating ver mee komt, maar... Oeh, alleen positief zijn hoor over de heftruckchauffeur vandaag, want het is zijn slash haar dag.
2: Ja, en als je zo in magazijnwereld werkt en zo, is dat wel een upgrade. Stel dat je magazijnier bent en je mag dan plots de heftruckchauffeur...
0: De echte.
2: Ja, want dan blijft het plebs wandelen in het magazijn, maar jij met de heftruck. Ja, maar dat is wel een
0: upgrade. Er zijn ook mannen die daar zo goed in zijn, die, die doen alsof dat ze...
2: Met een auto aan het rijden
0: zijn. Ja, zo met dat sturen. En,
2: wel, ja, voilà.
0: En jij wil dat meteen van de eerste moment doen, waarschijnlijk.
2: Ja, goed, ja.
0: En ook driften en doen. Allee, ja, zwart. Heftruckchauffeur, een echte aanrader, want ik zeg het nog eens, als je dat kan, heb je altijd job.

0: En wat blijkt, mensen die met een heftruck moeten rijden, of moeten graag rijden, zit er ook wel bij, denk ik. Dat zijn blijkbaar allemaal vroege vogels, want ongelooflijk hoeveel heftruckchauffeurs wij onder onze club vroege vogels hebben hier. We hebben er heel veel, we hebben er eentje uitgepikt, dat is Milan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die van jou is oranje, je bent er fier op, hè, denk ik, toch?
1: Ja, schone Toyota.
0: Je bent met merkvermeldingen en alles.
2: Zeg, is dat naft of is dat batterijen?
1: Batterijen.
0: Ja? Dat is een elektrisch voertuig.
1: Okay. We hebben die zelf oranje gespoten.
0: Oké, en het origineel was het iets helemaal anders dan?
1: Wat is?
0: Origineel was het iets helemaal anders?
1: Ja, maar ik weet niet wat. Toen was ik niet geboren.
0: Oké. Okay. Oh, het is al een tijdje geleden gebeurd. Zeg, en ja, we hebben dat dan net een beetje omschreven. Hè? Als je heftruckchauffeur bent, dan... ja, de vraag is eigenlijk, voel je je goed achter het stuur van de heftruck?
1: Ja, ça va, meestal wel.
0: Ja, oké. Okay. En hoe lang doe je het al? Het al een tijdje, of...
1: Nee, nog niet zo lang. Nog 2 jaar.
2: Oeh. Maar het is wel zo dat je een attest hebt of zo. Je moet dan een bepaald... ja, dat is zo. Ja, is dat een examen
0: soort diploma,
2: of zo?
0: Ja.
1: Ja, dat zou wel moeten.
0: Ja. Maar ik hoor je nu zeggen, maar ik heb dat niet. Of wel?
1: Nee.
0: Ah, dus je bent nog in opleiding?
1: Ja, ik heb die opleiding nog niet gehad, maar ik krijg wel mee rond.
0: Oké. Okay. Ja. En mocht jij dat wel in het openbaar zeggen, Milan?
1: Niemand weet wie ik ben.
0: Nee, dat is waar.
2: Nee, van het blijft tussen ons,
0: dat
2: Milan.
0: Dat is waar. We hebben alle gegevens en we gaan die niet aan het gerecht doen. Zijn een beetje voorzichtig dan, hè, Milan? Zeg, alstublieft.
2: Ja.
1: Ja. Ja, dat komt wel goed.
0: Ah, voilà. Prettige vrijdag nog.
1: Yo,
2: dag, Milan. Dag.
1: Yo.

0: Hey son.
1: Ja, papa.
0: De dier van mij al gezien? Het is wel een dingetje van... Mine is bigger. Ja, dat krijg je nu binnen. Ik rij met de Rolls-Royce van de heftrucks. Dat is een Linde.
2: Een Linde.
0: Ja, dat moet je ook zo uitspreken, anders maakt het geen indruk.
1: Nee, snap ik wel, ja.
0: Een Linde. Geen idee waar het over gaat. Maar goed, ja. De Rolls-Royce van heftrucks dus, hè, ja.
1: Maar ze gaan wel mee met hun tijd dat er ook heel veel elektrische heftrucks zijn,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Ja, dat verbaast mij eigenlijk, dat het bestaat. Maar ja, goed, ik kan niks meer verschieten. Goed, allemaal fijne ochtend nog, want daar word je toch vrolijk van. Dat je weet dat mensen zich meteen aangesproken voelen bij zoiets.

0: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dit is Stop!
7: 7 uur geweest.
8: En Bart van Langenhoven is binnengekomen met zijn laptop. En dus ook met het nieuws.
9: Goedemorgen. Scholen kopen best nog snel laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten de schooldirecties helaas ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen wat kunnen beheersen. Toch moet nog 20-30% van die scholen hun laptops bestellen. Vlaams onderwijsminister Demir stelde €575 voor als referentieprijs, maar zo goed als alle modellen lijken daar vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Dat is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten. Dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt vooral omdat ze sukkelen met meestal psychische aandoeningen. Sport met voetbal. In de Europa League spelen Rode Duivel Yuri Tielemans en het Engelse Aston Villa de finale tegen het Duitse Freiburg. Op 20 mei is dat in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond in de terugwedstrijd van de halve finale Nottingham Forest met 4-0. Voldoende om de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. En Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd. En in de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale op 27 mei in Leipzig. In Duitsland is dat. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd van de halve finale het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenwedstrijd won met 3-1. Meestal bewolkt vandaag met ook opklaringen en het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Het weekend dan, morgen schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien. Maxima zondag tot opnieuw die 22 graden.
8: Ja, we gaan dat toch nog eens moeten factchecken.
10: Ja, ja, want ik had gehoord dat zaterdag keigoed ging zijn. Ja, ik heb een barbecue gepland en alles.
8: Sorry Bart, we gaan dat toch even in beraad houden en straks eens voorleggen aan Erwin of die dat ook vindt.
10: Dat is over een half uurtje. Nu is er wel al verkeersinfo.
11: Ja, en al serieuze file onderweg op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd, waardoor je 3 kwartier verliest tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De linkerrijstrook is er ook versperd. Voor de rest geen plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest.
12: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
10: En het is vrijdagmorgen, we gaan er eens in vliegen met Avicii en Levels. Goeie.

0: Opla. Ja, iemand heeft een dagje kunnen uitslapen, denk ik.
1: Ik ben kapot, jongen. De dag erover begint.
0: Ja, wel, ik wil je niet volledig meenemen naar de uitzending van gisteren, maar één dingetje wat...
1: Doe dat vooral niet. Ja, vertel eens over de uitzending van gisteren, Koen.
2: Jeroen en Koen.
1: Zonder Jeroen, hoe was dat eigenlijk?
0: Ja. Wel, dat zal ik je eens vlug vertellen. Nee, maar we waren zo even aan het samen aan het roddelen over het feit wat jouw taak zou zijn gisteren, waarom je afwezig was, met andere woorden. Okay, ja. En dan zagen we dat het de dag van de atletiek was of zo. Ja. Dus we waren al aan het gokken.
1: Daar hebben we toch geen connectie gelegd.
0: Of het was ook de dag van de projectontwikkeling. En dan heb ik gezegd van ja... Jeroen, die is ook een beetje ons project en ontwikkeling. Dat hoef ik niet uit te leggen.
1: Dat heeft hem nodig.
0: Ja, dat heeft hem wel nodig. Dus alleen, we zijn er nog niet helemaal uit. Maar zo ben je een beetje op de hoogte wat we allemaal verteld hebben.
1: Oh, dat geroddel. Ik kom er wel achter, ze vroeg of laat.
0: Ah ja, maar ik dacht, ik vertel het gewoon in jouw gezicht.
1: Tot zover. Onderzoek uitgespaard.
0: En wel, ja, maar dat is toch. Ja, voilà.
1: Goed, en dan is het tijd voor de woordspeling van de dag. Over die barbecue van de Red, want er is een prachtige binnengekomen.
3: Ja, je zei dat je barbecue gepland had voor dit weekend. Jelle, die zei... Die stuurt, heb je een barbecue geplant? Ja, hoe doe je dat dan? En groeit dat dan vanuit de grond?
1: Oké. Dankjewel voor de woorspeling van de dag.
0: Ja, ik weet niet of dit echt een toevoeging was.
1: Goed, als je een barbecue plant, niet te dicht bij je patatten, want anders weet je zilverpapier niet meer waar kruipen. Voilà,

0: Lost Frequencies.
1: Oh, my zeg.
0: En zo,
2: dat was diep, ja, ja.
0: Lost Frequencies.
3: Ja, allee.
1: Ik zou dat houden, jong, die keelontsteking van u.
3: Ja. Allee, maar wacht, ik wil het gewoon plaatsen afkondigen. Moet daar zo geen spel van maken?
0: Nee. Lost Frequencies.
1: Maar jongens, toch.
3: And so much beauty around us.
1: Wow, dat stem. En is zover, de baard is in de keel.
3: Dank je.
1: De puberteit is aangebroken.
0: Mai, zo'n stem. Je moet daar iets mee doen.
3: Ah, dank je.
1: Op de radio kunnen gaan werken. Ja, ik heb maar een ideetje, hè.
3: Ja. Oh, en nu pas zeg je dat.
1: Al die jaren. Ja.

0: Ah, sorry, maar ik mis iets. Ik ben nu zodanig die andere versie gewoon. Toch waar?
1: Dat is een beetje zoals bij Tom Bonen, hè? Je hebt dat met die andere. Ja, ja, ja, ja, ja, ik snap het. Ja.
0: Dus nu is het van. En er is nu Marianne die bepaalt. Je moet er toch tussen, ja, oké. Okay. Dat was toch op deze, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Even verifiëren.
1: Niet twijfelen aan jezelf.
0: Nee, nee, nee.
1: Dat is helemaal niet nodig.
0: Met een personal coach heeft gesproken. Amai. Virtual Zone dus, met Heaven. Het is 7:15. We zijn weer wakker geworden in... Daar kunnen we toch over eens zijn. Een van de meest absurde landen ter wereld.
1: Belgistan.
0: Ja, hè. En voor degenen die daar nog niet helemaal van overtuigd zijn, heb ik even dit verhaaltje. We gaan naar het Justitiepaleis van Brussel. Ik weet niet of je daar ooit al gepasseerd bent.
1: Ja, niet binnen, maar wel zo is...
0: Maar het gaat over buiten.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ça va. Dus
0: wat zie je buiten aan het Justitiepaleis van Brussel?
2: Dat is zo'n markt toch? Alleen zo'n beetje open plaats?
0: Ja, ja, maar ik heb het over het gebouw zelf.
2: Ah, oké.
0: Okay. Zie, als je naar het Justitiepaleis van Brussel kijkt.
1: Trappen?
0: Dat is binnen, hè, meestal.
2: Ah, ja. Ja. Zo'n zuilen? Zo'n zuilen aan de voorkant?
0: Nee, stellingen.
1: Ah,
0: stellingen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Stellingen, stellingen en nog eens stellingen. Want die boel wordt daar al redelijk lang gerestaureerd. En voel je me aan afkomen? Ik heb het over absurditeit. Die stellingen die staan daar al zo lang dat ze onlangs stellingen hebben gebouwd rond de stellingen om de stellingen te restaureren.
1: Oh.
0: Only in Belgium.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Wienerberger. Goh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
3: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
8: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: nog eens doen. Ik heb dan net al de typisch Vlaamse vertaling gegeven van een nummer. Kan ik ook voor deze? Oh ja, ik heb het u nog zo gezegd. I Told You So, dat was Martin Garrix.
1: Het nieuws van de dag.
0: Schoollaptops worden een pak duurder. Je hebt het daarnet ook al gehoord in het nieuws.
2: Want er is toch een periode geweest dat er zo een ja, was het een verplichting of een soort groepsaankoop was, dat alle kinderen op scholen dan een laptop, en dat was met een bon of zo, of dat was goedkoper omdat dat via het school ging.
0: Ja.
2: En misschien...
0: Maar is dat veel goedkoper? Want ik heb al prijzen zien circuleren dat ik denk, dat is toch ongeveer dezelfde prijs als in de winkel, dus waarom zou je dan niet naar de winkel gaan?
2: Ja, maar het is natuurlijk, je moet wel vergelijken met het... hetzelfde type.
0: Geen appelen met peren.
2: Wel, ja, ik denk, ja, je kan een laptop kopen voor 150 euro, maar je kan een laptop kopen, denk ik, maar je kan ook een laptop kopen voor 700, 800 euro. Ik weet ook niet, en het is ook te zien wat ze nodig hebben op school, hè. Dat is moeilijk om te zeggen.
0: Wat hebben ze nodig op school?
2: Ja, wat hebben ze nodig? Ja.
0: Dat is waar. Maar goed, er wordt wel de raad gegeven, vooral aan scholen dan, om hun bestelling zo snel mogelijk te doen. Want sommige scholen hebben hun laptops al besteld. Maar, lees ik hier in de krant, het nieuwsblad vandaag, 20-30% moet wel nog beslissen. En het is het moment hoor, want die prijzen zijn door het dak aan het gaan. En als je het nu niet doet, dan zou je wel eens met hoge facturen kunnen in aanraking komen. Dus ja. En... Maar ik wist niet dat dat via scholen ging. Maar ja, goed, dat is iets van voor mijn tijd natuurlijk. Bij mij, ja, laptop, dat bestond.
2: Zeg maar, en alle kinderen...
0: Heb jij een laptop van school gekregen ooit in de tijd? Ah, nee, dat bedoel ik. Ja,
2: maar we hadden dat ook niet nodig. Dat was ook niet... Allee, als ik met een laptop zou binnenkomen, ze staken mij... Ze gooiden mij in de hoek. Allee, ik bedoel, het is niet...
0: Deden ze sowieso.
2: Ja,
0: maar,
2: ja, oké.
0: Maar zeker als je met een laptop...
2: Nee, maar het was niet de bedoeling om een laptop mee te brengen naar school in mijn tijd.
0: Was op Louise nog iets jonger, hè? Heb jij het meegemaakt?
3: Nee, bij ons was dat ook niet. Nee.
0: Dus dat is echt iets recent dan. Oké, ja, dus tegenwoordig krijg je blijkbaar een laptop via school.
2: En ik wil niet ouderwets klinken, maar ik vind wel, als je dingen begint op te schrijven, dat die beter in je hoofd blijven zitten. En als je dat gewoon begint af te lezen van je pdf-knop, je laptop, ik weet het niet.
0: Ik geef je helemaal gelijk. Dat is ook mijn ervaring. Als je iets gewoon noteert, dan memoriseer je beter. Anderzijds is het wel zo dat ik beter schrijf op een computer dan op papier.
2: Je wil zeggen als je aan het typen bent?
0: Ja, typen en ook... Een werkstukje, maar iets waar dat iets dat moet samenhangend zijn en over nagedacht en wat weet ik allemaal. Dat gaat veel beter op een laptop of een computer.
2: Ja, het ziet er ook niet uit. Als je dat zelf op zo... Allee,
0: ja, en ik schrijf heel slordig. Gewoon. Ik kan mijn eigen geschrift niet lezen. Hè.
2: En wel, Jaco, zijn net zo eens in je papieren aan het kijken.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Goed, goede raad. Mocht je in een schoolbestuur zitten, doe snel de bestelling. Want als je die factuur krijgt, als je het nu niet doet, dan ga je zeggen... Ja, lap.
4: Hey, Macklemore.
0: Top.
4: Can we go thrift shopping?
5: What?
0: Was een woordspeling.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Zijn de laatste.
0: Zeg het maar. Bedankt voor het enthousiasme.
2: Ah, nee, maar ik had hem niet door. Ik had hem echt niet door.
0: Nee, het is u vergeven.
2: Maar goed. Ja. Je moet dat erin houden.
0: Hoi. Zeg, gaat dat plaatsje nog beginnen?
2: Nee, maar wacht. Het gaat komen.

0: Wat een onbeleefdrik eigenlijk. Bitch, shit, fucking.
1: Ja.
0: En dat kan allemaal zomaar.
1: Motherfucker.
0: Wat een boer, zeg. From that thrift shop down the road.
1: Ja, het zou op een Engelstalig radiostation niet waar zijn.
0: Nee.
1: Macklemore, this is fucking perfect.
0: Awesome.
1: Awesome ook, ja. Thrift shop. Bon. Lieve Louis, kan jij op de laptop die je van het bedrijf zomaar gratis aangeboden gekregen hebt, even kijken of er al...
0: En die dus niet van jou is.
2: Ja, niet van jou is.
1: Of er verkeersinformatie is die we moeten onthouden.
2: Ja, die laptop vertelt mij dat het druk is in en rond Antwerpen. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland verlies je nog steeds 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt door een ongeval eerder deze ochtend. Ook op de A12 richting Antwerpen een 30 minuten extra tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Een kwartier ook tussen Haas en Antwerpen-West. En op de R11 rond Antwerpen ook een kwartier vanaf de E19 tot de Antwerpse straat.
1: Zeer goed. En draag er een beetje zorg voor, hè?
0: Altijd. En voor die een auto ook, hè? Dat is ook van een die stoel.
3: Nu bij Maxizo. Hallo! 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Crazy Deals!
5: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
6: Amai, dat is echt wel zot.
5: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
6: Is dat ook open op Hemelvaart?
5: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
8: Van Haren, van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.

0: ochtendgymnastiek. En 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allemaal, ja. Hey, hey, hey. Oom Bas en Savek. Met Move Your Body.
1: Ik had zo'n jaren 80 gevoel. De aerobiekles. Ja, mooi. Allee, weer uit. We gaan even naar onze weerman. Oh ja, ik heb een vraag voor hem zo meteen. Maar ja, we gaan hem eerst... eerst gaan we hem goede dag laten zeggen natuurlijk. Erwin, nu.
2: Hey, goedemorgen. Dag Jeroen en Koen.
1: Ik denk dat we toe zijn aan wat goed nieuws. Heb je dat voor ons?
2: Ik heb dat in eerste instantie. Kijk, de dikke trui en jas, die mag opnieuw eventjes de kast in. Want het wordt straks gevoelig warmer. Je voelt dat nu al. Vanmorgen 10 graden en meer. En vanmiddag bereiken we op meerdere plaatsen 19, lokaal 20 graden. En het weerbeeld is best oké, met afwisselend zon en wolken. Nu al komt die zon in bijvoorbeeld de pannen al tevoorschijn. En die opklaringen die breiden zich verder uit naar de rest van het land. Er is nog een kleine kans dat het ergens tot een bui komt. Maar die kans is klein, stelt allemaal niet zoveel voor.
1: Dat horen we graag. Morgen dus barbecue.
2: Ja, het is een ideale zaterdag voor bijvoorbeeld een wandeling langsheen het strand. Er worden trouwens aan de kust heel veel wandelaars verwacht dit weekend voor de Coast Walk. Daar kan je de volledige kustlijn kan je afstappen tot zelfs...
1: Tot 60, 70 kilometer, jongen.
2: Ja, zelfs 80 kilometer.
1: Ja, dat gaan we niet doen, ze.
2: Ja, maar je kan het in elk geval in droge en zonnige omstandigheden op het strand morgen. Een graad of 20. Elders is dat zelfs 1 tot 22 graden. En ook zondag kan je nog van alles in open lucht doen. Veel zon, vooral voor en rond de middag bij opnieuw zo'n 21 graden. Het is wel zo dat het zondagavond stilletjes aan grijs wordt, gevolgd door regen en onweersbuien. Maar volgens de laatste kaarten blijven die buien zondag nog ten oosten van de Sambre en Maasgrens. Dat is dus in de Ardennen. Ja. En die buien, ja, die zijn wel een voorbode van een wisselvallig en fris begin, maar dat is dan weer voor volgende week.
1: Ja. Oeh, ziet die hele week er niet goed uit? Alleen kort even.
2: Toch het begin van de week. Dat is niet goed. Later wordt het droger en de langere termijnkaarten, ja, die gaan wel voor een opflakkering van de lente, maar dan moeten we wel wachten tot na 15 mei.
1: Dat is na het verlengd weekend dan. Slechte timing.
2: Timing zit misschien niet goed dit jaar. Ja. Dat zou wel eens kunnen.
1: Oké, Svat. Ik had nog een vraagje. Ik vind het bericht niet meteen terug, want het is al even geleden, een uur of twee geleden is dat binnengekomen. En onder, je weet, populair zijn en honderden berichten per minuut. Maar er heeft iemand gezegd dat hij met een luchtballon gaat varen dit weekend. Of dat die omstandigheden. Want dat is veel wind gerelateerd natuurlijk. Ja.
2: Klopt. Dat zou kunnen lukken, denk ik. Zeker zaterdagavond. Zondagavond, dat wordt wat moeilijk. Ja. Omwille van die onstabiliteit die er insluipt. Maar zaterdagavond, ja, dat zie ik wel goed komen.
1: Oké, dan.
0: Je moet toch een beetje aan het keuvelen zijn over het weekend en zo. Wat zijn jouw plannen eigenlijk, Erwin? Want je begon dan over die wandeling aan de kust. Ga je zelf meedoen of zo?
2: Nee, mijn dochter gaat wel meedoen.
1: Ik wist dat er iets was, hè. Ja.
2: Die gaat wel mee wandelen en zelfs mijn schoonmoeder gaat mee wandelen.
1: Hola.
2: Die gaat zelfs de 80 kilometer mee wandelen. Nee. Mijn dochter houdt beschaafder bij 60 kilometer. En ik zelf...
1: Zit in de volgwagen.
2: Nee. Ik ga naar het voetbal. Ik ga ook wel naar West-Vlaanderen, maar niet gaan wandelen.
1: Niet zo ver.
2: Ga een beetje. Niet zo ver. Een beetje supporten.
1: Oké, ik snap het. Goed. Prettig weekend. Tot.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
3: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
4: Bozar.
3: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
4: Als een koning op zijn troon.
3: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
4: ULB.
5: Allee, tot straks hè, mama.
3: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Radio station BTSN.

0: blijkbaar heeft dit plaatje wel de indruk gemaakt. Oh, you were mine. Ze zingt het ook.
1: Maar ja, ze zingt het ook, ja.
0: Ja, goed. 8 jaar geleden uitgekomen en we zijn nog altijd een beetje speechless. Oh, Robin Schulz. Ja, nu we dan toch over muziek bezig zijn. Het is al even ter sprake gekomen in de loop van het programma. Helemaal aan het begin. Ik weet niet of je er dan al bij was, maar het is zover.
1: Ik had het eigenlijk gisteren ook al aangekondigd, omdat ik had gehoopt dat het tijdens de uitzending zou binnenkomen. En ik had toen ook beloofd, als hij binnenkomt in mijn mailbox, dan speel ik hem meteen. Ja. Maar het is niet gebeurd. Ik heb hem niet binnengehad tijdens de uitzending.
0: Nee. Dus de première was voor iemand anders dan?
1: Ja, goed. Dat maakt nu niet uit. Ja,
0: we zijn collega's.
1: Ja, we zijn collega's.
0: Maar goed, mocht je het gemist hebben, beste vrienden, er is een nieuwe single van Milk Inc. En dan is er maar één vraag.
1: Ja?
0: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Is het een question? Nee. It's

0: allume mic. Nee, mooi. Nieuwe single van Milk Inc.
1: Tweemaal daags in te nemen.
0: Ja, ik heb hem. It's my medicine. Music is my medicine. Ja. Angelino heeft meteen al commentaar. Meneer Pinkster, als u aan het luisteren zou zijn. Mooi, maar niet origineel, schrijft hij. Het is toch geen cover?
2: Nee.
1: Maar, het is goed. Maar ja, je kan ook iets maken wat hoe moet ik dat zeggen? Ja, leuk gedaan, maar het is niet origineel. Dat de mensen dat al kennen, het geluid.
0: Ja.
1: Maar goed, het is wel wat de mensen verwachten van Milk Inc., denk ik dan.
0: Never change a winning team. Dat is meer van hetzelfde, maar we zijn altijd blij met een nieuwe single van Milk Inc. Goed, ondertussen is het bijna 7:55. Ik zou zeggen, de achter- en andere banken mogen er stilletjes aan beginnen. Want zometeen is er een nieuwe weekendwaanzin.
1: Ja, en bij de weekendwaanzin, dan heb je altijd zo een beetje dat gevoel van... Goh, allee.
0: Welk gevoel?
1: En wel, als je op de kermis aan het wandelen bent, dan heb je altijd zo, allee, zo in de verte, zo een of andere onnozelaar die dan...
3: Yes, come on, laatste verrijde plaatsen, laatste verrijde gondels. Hey, hij wacht op jou. Die nummer 1, machina. Check in, check it out. Hey, have some fun.
1: En dus, als jij denkt van, ja, inderdaad, dat is het niet.
0: Dat kan ik beter.
1: Voilà. Ja. Dus het is wel aan jou om die weekendwaanzin zo goed en zo leuk mogelijk te maken. Want we doen het samen elke vrijdag.
0: Want dat is het rubriekje waar je dezelfde jingles mag produceren. Neem nu jouw enthousiaste reactie op met een spraakberichtje. En stuur het door via... Maak het ook via onze app en dan komt dat hier meteen terecht.
1: Ik was nu net de bedenking aan het maken. Stel, je hebt zo'n job. Allee, die mens, die zit volledig in de zone, hè. Dat is toch zo? Die zit dan in zijn kabineke.
0: In de zone.
1: Ja, dat is toch? Zit dan in zijn kabineke. Ja, zit er een beetje echo op. Ja.
0: Zal die...
3: Come on. Kaartjes aan de kassa.
1: Ja, ik kom aan instappen plaatsen nemen.
0: En die moet dat dus urenlang doen, hè.
1: Want dan zijn er toch geschift.
0: Ja, daar houdt het toch iets van over.
1: Ja, ja.
0: Als je dan daarna op café gaat, doe mij maar een pintje.
1: Ja.

0: Ja, met de vrienden. Als hij zam, zam, zam, zam, zam. Ja, ja, daar was hij. Het Chiran. Stel je voor je zo presenteert op de radio.
1: Maar ik heb wel het gevoel als ik zo soms...
0: Stel je voor dat je presenteert zoals op de radio op de kermis. Dat zou ook zot zijn, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: En dan mag je nu je kaartjes komen halen aan de kassa.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Stop!
3: 8 uur geweest.
4: Ja, en als je een laptop nodig hebt, dan denk ik dat je het nu gaat moeten doen. Bart van Langenhoven, die legt uit. Dag Bart.
5: Goedemorgen. Scholen kopen best nog snel laptops aan voor hun leerlingen, want de prijzen voor computers blijven maar stijgen tot zelfs 40%. Komt door de enorme vraag naar geheugenchips. En die duurdere prijzen moeten schooldirecties helaas ook doorrekenen aan de ouders en de leerlingen. Ook al zeggen de twee grootste leveranciers van schoollaptops dat ze al maanden geleden inkochten, waardoor ze de prijzen wat kunnen beheersen, toch moet nog 20-30% van de scholen hun laptops bestellen. Vlaams onderwijsminister Demir stelde €575 voor als referentieprijs, maar zo goed als alle modellen lijken daar vlotjes boven te gaan. Het aantal langdurig zieken stijgt minder scherp, dat blijkt uit cijfers van het RISIF, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Ook de explosieve stijging van werknemers met een burn-out lijkt enigszins afgeremd. Toch kregen vorig jaar 576.000 mensen een ziekte- of invaliditeitsuitkering, omdat ze langer dan een jaar ziek thuis zaten. Dat is wel een record. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vormen de grootste groep van langdurig zieken. Komt omdat ze meestal sukkelen met psychische aandoeningen. Dan nog voetbal. In de Europa League spelen het Engelse Aston Villa en het Duitse Freiburg de finale op 20 mei in het Turkse Istanbul. Aston Villa klopte gisteravond Nottingham Forest met 4-0. Voldoende om de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg te vegen. Freiburg versloeg het Portugese Braga met 3-1, ondanks de 2-1-nederlaag uit de heenwedstrijd. En in de Conference League spelen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace de finale. 27 mei is dat in Leipzig in Duitsland. Rayo Vallecano versloeg zowel in de heen- als de terugwedstrijd het Franse Straatsburg met telkens 1-0. En Crystal Palace klopte gisteravond het Oekraïnse Shakhtar Donetsk met 2-1, nadat het ook de heenmatch won met 3-1. Meestal bewolkt vandaag, met ook opklaringen, en het blijft droog bij maxima tot 19 graden. Het weekend dan, morgen zaterdag, schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. Zondag neemt de bewolking toe en vooral in de Ardennen vallen er buien zondag. Maxima tot opnieuw 22 graden.
3: Amai, dat waren heel veel cijfertjes bij Bart, maar Louis heeft er ook nog een paar.
6: Ja, nog altijd aanschuiven op de ringrond Antwerpen richting Nederland. Daar verliest je 40-tal minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Komt daardoor een ongeval eerder deze ochtend. Ook op de E34 richting Antwerpen een half uur extra tussen Melselen en Sint-Anna, Linkeroever. En op de E17 richting Antwerpen nog een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
2: Dit is Top! Jeroen en Koen.
3: Ja, ik heb al een paar sympathieke bijdragen gehoord voor de weekendwaanzin. Het wordt blijkbaar de kerst. Wat is de kerst, of zeg ik? De kermiseditie.
4: Holidays are coming.
3: Ja, ja,

0: Het is bijna tijd voor de zotste 10 minuten van de week. En we gaan daar eens een keer een intro voor verzinnen zijn. Vrijdag 8 mei is het vandaag. Ik vraag mij af, ik overval daar jou een beetje mee, collega, want ik weet dat jij de boekhouding een beetje bijhoudt. Maar weten we ook de hoeveelste aflevering dit is van de Weekendwaanzin ondertussen? Heb je dat kunnen checken?
1: Ah, dat is moeilijk om zo uit het hoofd te zeggen, maar ja. Ik denk dat we toch al spreken over honderden.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus ik weet dat niet. Ik vind het een moeilijke.
0: Okay.
1: 200, ik zeg maar iets.
0: Echt? Amai.
1: Zal eens, ja.
0: Dus, maar de aflevering 67 toevallig is het niet?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. U hoort mogelijkerwijs de intro van een andere Weekendwaanzin, maar het is wel degelijk een nieuwe...
2: Weekendwaanzin 67!
0: En omdat de achterbank zo goed meewerkt, beginnen we met een plaatje in dat verband. Vanaf

0: nu de tekst eens doorgeven?
1: Ah.
2: Olé, olé, olé.
0: Prijs voor het enthousiasme.

0: Satan.
1: Mag ich jetzt.
0: Ja.
1: Ja.

0: sonorize.
1: Vai ya.
0: Hey DJ. Trouw die zijn aan de plutje. Ga je daar lef niet?
1: Jawel.
0: Ja, het lef wel. Ja, oké.

0: Da se jap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: kan geregeld worden, madame, want ze zijn er wel degelijk nog. De clouds, heb ik gezien. Weerman heeft ons beloofd dat het allemaal goed komt. LMC. En Take Me to the Clouds. Bam, in deze gezellige uitzending van vandaag.
1: Tja.
0: Heb ik iets gemist?
1: Zit ik in de foute studio? Ah, het is in studio 2 te doen. Ja, maar nee, dan ga ik even gaan kijken in studio 2.
0: Dan ga je maar in studio 2 gaan kijken. Alleen, zijn nog niet weg. Gezellig, zoals ik al zei.
1: Ja, gezellig.
0: Er is vandaag de internationale dag van het Rode Kruis en ook van de Rode Halve Maan.
1: Wacht, hè.
0: Ken je dat?
1: De Rode Halve Maan.
0: De Rode Halve Maan.
1: Nee.
0: Dat is hetzelfde. Maar dan
1: de
0: islamitische versie.
1: Ah, okay.
0: Die hebben dat ook.
1: Ah, okay.
0: Een rode kruis, maar bij hen heet dat de Rode Halve Maan.
1: En doen die ook zo van die stickers
0: die verkocht? Doen ze hetzelfde. Ja, staan, ja, ja. Staan die ook aan de lichten?
1: Maar ik heb zo langs gespot, zou dat kunnen? Of was dat de scout? Ik was aan het twijfelen. Wel, ze waren zo dingen aan het verkopen. Ik dacht dat het Rode Kruis was. En ik dacht van ja, het is terug de periode van het jaar. Maar
0: ah, geen idee.
1: Ofwel was het de scout die een of andere... Ja, ik vind dat ook... Allee, ik wil nu niet muggen ziften, hè.
0: Nee, nee.
1: Maar ik vind dat eigenlijk altijd gevaarlijk. Ja. Als mensen zo dingen staan te verkopen aan de lichten.
0: Ik heb daar inderdaad ook een probleem mee. Dat is niet verantwoord.
2: Ja. De actie is net gedaan eigenlijk van het Rode Kruis.
1: Ah, voilà,
2: dus je bent te laat.
1: Om te laat. Oh, oh.
0: Ja. Ah, ja.
1: Tomme tos.
0: Oh, ik had ze zo graag gehad, die stickers. En waarom is het vandaag de dag van het Rode Kruis? Omdat de oprichter van het Rode Kruis, een zekere Henri Dunant, die trouwens ook de allereerste winnaar was van de Nobelprijs voor de Vrede, geboren is op 8 mei. Dat is de reden.
1: Van, ah ja, oké. Okay.
0: Ja. Want je zou, allez, kwaadtongen zouden kunnen zeggen, dat Rode Kruis, dat komt ergens anders vandaan. De eerste die dan naar de hulppost moest, die een rood kruis had. Ja, maar je weet het allemaal niet.

0: zie gewoon aan uw gezicht dat er een rare opmerking gaat komen nu.
1: En wel ja, want dit zijn Lucas en Steve. Hoe weet jij dat? Ik heb toch niet gezegd?
0: Ik zie dat aan uw gezicht. Hij gaat iets zeggen, mannen. En allee, zwart, we gaan luisteren
1: wel,
0: eerst.
1: Ja. Ja, dus we hadden Lucas en Steve met Alida.
0: Ja.
1: Dat is niet de madameke van de boomhut. Kennen jullie die met
0: Alida? Ah, Neslo.
1: Ja, ja.
0: Neslo? Ja, zo heet.
1: Ah,
0: ja.
1: En die zat
0: zoek
1: altijd,
0: maar op.
1: En die zat altijd in die boom.
0: Ja.
1: Met Peter Post of zo. En die kwam dan met zijn zak toe.
0: Peter Post was de facteur.
1: Ja, ja, de facteur.
0: Die was ook geboren voor zijn vak.
1: Ja.
0: Hé,
1: ja. Ja, ja.
2: Hey, fa.
1: Ja, en dan zei hij... Jawel, ja. En dan zei die... Hey, ja, maar ja.
2: Sorry.
1: Ja. Maar ja, dan zei die... Hey, fa. En zo begon die aflevering altijd.
0: Hey,
1: nooit gezien? Wacht, ik ga het even op.
0: Fa van facteur.
1: Dan. Nee, nee. Wacht. Houd de mensen even bezig.
0: Ja, maar dat is goed. Daar hebben we ons personeel voor. Louis, wat is de verkeersinformatie?
3: Ja, nog altijd druk rond Antwerpen. Daar verlies je een dikke half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En ook op de E34 richting Antwerpen nog steeds file rijden. 20 minuten daar tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever.
0: Heb je het al gevonden?
1: En wel ja, dus onze Alida, die zei dan altijd... Hey, fa!
0: En waar slaagt dat op?
1: En wel gewoon hallo zeggen, zo van... Nee, ja, maar als je dat niet gezien... Allee,
0: nee,
1: maar je hebt dat toch
0: nee,
1: ook...
0: Nee. Maar wel, dat is van achter mijn tijd. Ik was te oud al toen.
1: Mai.
0: Ja, want de tijden zijn wel veranderd, hè.
3: Het is blijkbaar Surinaams voor hallo allemaal.
0: Ah, oké. Okay.
1: Voilà.
0: Was Alida van Surinaamse origine
1: misschien?
0: Dat weet
1: ik niet, maar kijk, voilà.
0: Want ik herinner mij Alida wel.
1: Ah, voilà. Ja, ja. Alida?
3: Ah, ja.
1: Het is niet Alida, het is Alida.
0: Excuseer. Ik zal het nooit meer doen.
1: Ja, maar
0: nee. Oh,
1: ja, maar ja.
0: Moet ik nu ook in de boom?
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

0: solo. Gisteren nog de meest zonnige plaat in de uitzending. Ay, zo werd die toch aangekondigd.
1: Oeh, je hebt niet geluisterd.
0: Dat is het enige stukje dat ik gehoord heb. En toen heb ik het afgezet.
1: Ja, zeg.
0: Ja, we doen het best. De Bauza. Magnetic. Ja, nee, ik was me net... dat was echt jeugdsentiment, hè? Dat van daarnet.
1: Van Alida.
0: Alida.
1: Van de Bomut.
0: Van de Bomut.
1: En Peter Post.
0: De facteur.
1: De facteur.
0: Peter Post. Maar dat bewijst nog maar eens hoe de tijden veranderd zijn.
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, maar nee, stel je voor dat je nu met dat programmavoorstel naar de directie zou stappen.
1: Ja?
0: Zeg, ik heb een ideetje. Jeugdprogramma. Hè? We hebben hier iemand met een donkere huidskleur en we laten die in een boom wonen. Ja. Ik denk niet dat je... Ik denk dat we dan snel iemand over de rij slaan zien vliegen gewoon. Is toch?
2: Ja, sowieso.
1: Ja, maar ja.
0: Ja, nee. Maar, en we hebben daar toen, en dat is natuurlijk waar ik het over heb, allemaal naar gekeken en we zagen daar niks verkeerd in.
1: Oh, wacht,
0: daar was
1: even.
0: Ook niks verkeerd mee bedoeld.
1: Ja, voilà.
0: Ja, dat is het, hè. Daarmee is het allemaal uitgelegd, hoor.
1: En dus als het iemand blank was geweest, was het oké dan of zo?
0: Maar ook niet.
1: Ook
0: maar,
1: niet.
0: Allee, nee. Nee, maar... Ik snap het niet, maar dus, ja...
1: Enfin,
0: één conclusie.
3: Ik heb mijn pinnetjes

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan. Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later, aan
5: Buil,
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
5: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: ons in je gedachten. Think About Us met Sonny Fodera. Je weet, je vrijdag is niet compleet voor je weet waar je naartoe moet dit weekend. Weekend, hè?
1: Naar de dokter, denk ik. Ja.
0: Sowieso. Ja, voor die pilletjes, hè.
1: Ja, dat is juist.
0: Maar goed, weekendtip komt eraan. Alle gekheid op een stokje. En ondertussen mag ons Camilla ook nog eens een liedje zingen.

0: Señorita, Camilla, Cabello. Ja, we gaan eerst even iets anders doen.
1: Wat blief?
2: De geschiedenis van vandaag.
0: Ziet, als je een beetje aandringt, komt dat allemaal goed. Hè? Het is 8 mei vandaag en op 8 mei 1412, oei, dat is lang geleden, zal het waarschijnlijk wel met eten bij geweest zijn, want toen was er het huwelijk tussen Philips de Eerste van Nassau-Weilburg en Isabella van Lotharingen.
3: Van Lotharingen? Ja, zeg mij eens.
0: Nee, maar vooral van Nassau. Ah, van Nassau.
3: Van Nassau, is dat niet een...
0: Is dat dan België?
3: Volgens mij is dat een straat...
0: Ja, zonder twijfel ook.
3: Ah, oké, okay, maar ja, dat ja. is niet. Nee, nee, okay.
0: Van Nassau.
3: Van Nassau.
0: Van Nassau. Of is dat Nederland?
4: Het is blijkbaar een adellijke familie van Europees belang.
0: Ja.
4: Die teruggaat naar het hertogdom van Nassau. En dat is ergens in Duitsland met de grens van Nederland.
0: Maar van Nassau? Van Nassau.
3: Het huis Nassau.
0: Dat doet mij zo denken aan koninklijke familie van nu nog eigenlijk. Maar goed, even dat terzijde. Ja, jongen, ik heb dat hier ook maar rap allemaal bij elkaar moeten scharten. Op 8 mei 1886, dat is wel een dingetje. Alleen voor me, als fan, als verslaafde ook, moet ik nu spreken. Ja, het is, op 8 mei 1886 werd de allereerste keer Coca-Cola verkocht.
3: En
0: toen werd het stil.
3: Ja, ja, omdat dan meestal altijd dat verhaal wordt bovengehaald dat het eigenlijk een medicament was.
0: Ja, dat is een soort hoestsiroop, heb ik mij altijd laten vertellen. En dan hebben ze daar wat bruiswater bij gedaan, wat weet ik al. En, dus ja, voilà. Maar in 1886, ken jij andere producten die tot op de dag van vandaag zo relevant zijn, als ik het zo mag noemen, als... Ja, dat is toch niet, als Coca-Cola.
3: Ja,
0: dat
3: geen idee. Je staat er eigenlijk nooit bij stil hoe lang iets al bestaat. Dus als we dat zouden weten, zouden we die balans kunnen...
0: Dus in het geval van Coca-Cola weten we dat sinds 1886. Ja, moet ik het nog eens herhalen anders?
3: De Pepsi Max is goed.
0: Och, jongen.
5: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: blijkbaar mag je niet meer Pepsi Max zeggen, heeft hier iemand opgemerkt. Blijkbaar is dat ook Pepsi Zero. Het is het eerste dat ik ervan hoor eigenlijk, want ik heb zeg 2-3 dagen geleden nog een Pepsi Max moeten consumeren, omdat de Coca Zero er niet was.
1: Maar jij doet dat toch nooit? Nee, je zegt altijd tegen mij, ik moet dat niet hebben. Nee. Als ik een cola Zero vraag en ze komen af met een Pepsi Max.
0: Als ze dat op voorhand zeggen, kan ik het appreciëren. Ze zeggen, pas op, het is Pepsi Max. Ja. Maar dat mag je dus blijkbaar niet meer zeggen.
1: Zeg maar even iets anders.
0: Ja.
1: Dus die Coca-Cola, dat is 1885 was dat, hè?
0: Zoiets, ja.
1: Ja, maar wacht, de limonade? Ja. In 1676, dan had je de Compagnie de Limonadier. De Compagnie de Limonadier.
0: Ga jij nu zeggen dat Fanta eerder bestond als Coca-Cola?
1: De limonade. En dus het mengsel van water, honing en citroensap. En dus dat was de Compagnie de Limonadier. En de Limonadier, dat is van limonade.
2: Ja, mooi.
0: Ja, hoort dat er ook
1: in. Ja, het zit er een beetje in. Voilà. Dus dat was 200 jaar daarvoor. Dus dat is toch gigantisch. Ja? 676. Voilà. Wist je dat je? Uit de losse pols.
0: Mooi. Allee, nog eentje dan. We zijn er allemaal goed mee weggekomen, jongens. Dit heeft de geschiedenis van de dag net niet gehaald, maar eigenlijk was dat het belangrijkste.
1: Oei.
0: Want op 8 mei 1774 beweerde iemand, het was een predikant.
1: Ja.
0: Die staat niet meteen bekend om waarheidsgetrouwe verklaswat. Die zei dat de wereld zou vergaan die een dag. Ja. 8 mei 1774. Want, zo beweerde hij, die dag was er een samenstand van de planeten Mars, Venus, Jupiter, Mercurius en de maan die ervoor zorgde dat heel de boel ging ontploffen. En dat is, en je kan het nu vaststellen, kijk maar eens rondom jou.
1: Ja?
0: Niet gebeurd. Ja. Nee, we zijn er nog. I miss this magic with you. Ja. Nu een hocus pocus, nu planeten.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes?
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
8: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
10: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
11: Dit is Stop!
12: Het is 9 uur.
13: En het is ook vrijdagochtend en dan blijft Bart van Langenhoven altijd een beetje plakken. Dag Bart, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Je hebt er misschien ook gekocht om het Rode Kruis te steunen. Hun stickeractie bracht dit jaar een recordbedrag op van meer dan 4 miljoen euro. Medewerkers en vrijwilligers verkochten de voorbije 2 weken net geen 415.000 stickers. De meeste in de provincie Antwerpen. Met dit jaar de figuur van Studio 100 op de wikkel rond die pleisters. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdeling van het Rode Kruis in Vlaanderen. Om materiaal te kopen voor een hulpverlening tijdens evenementen bijvoorbeeld. Maar ook om te investeren in EHBO-opleidingen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Het gaat toch om minstens 10 miljard euro, blijkt uit Brits onderzoek. Nochtans probeert onze justitie drugs en hun dealers hard aan te pakken. Maar het criminele geld blijft wel in omloop. Vorig jaar nam de politie zo'n 195 miljoen euro in beslag. Ons land moet dus veel meer investeren in controles in lucht- en zeehavens, zeggen die Britse onderzoekers. En in Engeland lijkt de Labour-partij van premier Starmer serieus te verliezen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is volgens de eerste resultaten al 186 zetels kwijt. En zoals verwacht wint Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Die mag er 255 zetels nu al bij tellen. Er zijn in totaal zo'n 5000 van die zetels te verdienen. In Wales en Schotland kozen de inwoners een nieuw parlement. Meestal bewolkt weer vandaag, met ook opklaringen. Het blijft wel droog, bij maxima tot 19 graden. Morgen zaterdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wat wolken bij 22 graden. En zondag dan neemt de bewolking toe. Vooral in de Ardennen vallen er buien. Maxima zondag opnieuw 22 graden.
12: En van een hele hoop parlementszetels naar de autozetel.
15: Ja, het zijn er gelukkig niet een hele hoop files onderweg, maar één plaats waar je meer dan een kwartier verliest, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Een dik kwartier aanschuiven daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
12: Er zit een liedje in, hè? Sint-Anna-Linkeroever.
11: Dit is Stop. Ja. Jeroen en Koen.
12: Sorry. Je moet mij zo'n voorzet niet geven. Hè. Allee, het laatste deel gaat beginnen voor deze week met Ali.

0: Alesso en Sasha en Destiny. En dan het rubriekje waarbij wij telkens van... En blazen weten.
1: Weekendtip.
0: Toeten en blazen, ja, het kwam er niet goed uit.
2: We zijn mee. Okay, maar het is wel zo dat we niet weten wat onze bestemming dit weekend is van de weekendtip. Dat is wel al bepaald wat de weekendtip is van deze week. En wij gaan het nu ontdekken. En dat doen we door iemand te bellen. We hebben Laura aan de telefoon.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dag Laura. Jij bent de organisatrice van iets waar wij nu dus nog niet van op de hoogte zijn, maar wel al bestempeld wordt als de weekendtip. Het evenement waar je dit weekend naartoe moet. Vertel eens.
3: Ja, dit weekend morgen, om precies te zijn, zaterdag de hele dag. Het wordt prachtig weer, maar wij organiseren het Belgisch-Nederlands kampioenschap Stone Skimming. Dat is steentjes keilen. Dat is een traditie, een nostalgische sport, zeg maar. Dat iedereen aan de Maaskant, aan de Maasdorpjes, dus met de Maaskeien, gooien op de Maas en zo ver mogelijk laten stuiten.
0: Ja. Hoe heet het? Stone
3: Skimming. Steentje keilen.
0: Nog nooit van gehoord, maar dat kan mij liggen.
2: We hebben het allemaal al eens gedaan, maar we hebben het nog nooit die naam gegeven. Dat je zo met een steentje in het water zo ver mogelijk...
0: Ah, ja, en dat dan zo botst. Ja, ik ben mee. Ja, dat is een kunst, denk ik, hè?
3: Ja, een kunst. De speelse manier om de zaterdag te beleven. Maar het is ook een sport. Het is echt een kampioenschap. Nu is het de Belgisch-Nederlands kampioenschap. Dus echt wel heel wat mensen van over de hele wereld komen daar naartoe.
0: Okay.
2: En wij kunnen dus komen supporteren, denk ik. Maar kan je het ook zelf proberen daar?
3: Ja, je kan je gewoon nog altijd inschrijven. Het is in Maasdijk. Het start vroeg in de ochtend al. En er zijn verschillende categorieën. Dus dat gaat van min 16 tot plus 65. Dus iedereen kan daaraan deelnemen. En de winnaar mag in september naar het wereldkampioenschap in Schotland.
0: Dat bestaat ook dus, wereldkampioenschap. Ja, ze hebben mooie meren natuurlijk in Schotland. Dus dat snap ik wel. Ben je een beetje op de hoogte van de trucjes? Want ik heb dat ook al verschillende keren geprobeerd. En dan denk ik, moet ik nu een zware steen of een lichte? Of ligt het aan de manier waarop ik gooi? Allee, heb je trucs?
2: Tips
0: en tricks, ja, dat bedoel ik.
3: Ja, er is een hele wedstrijdreglement wat iedereen ook online kan terugvinden. Maar de belangrijkste regel is wel dat het vooral met maaskeien moet zijn. Dus je mag niet je eigen steen, die al op voorhand mooi glad geslepen is of zo, meenemen. Je moet ter plekke een steen zoeken. Ja. Die moet dan ook gekeurd worden door de jury, zeg maar. Dus niet te groot, niet te zwaar. Zo plat mogelijk, zodat die zo ver mogelijk kan stuiteren. Ja.
2: En wat ook niet mag, lees ik nu net, dat is een aanloop nemen. Want je zou kunnen denken van, ik ga een aanloop nemen en zo mee.
0: Dat mag dus niet.
2: Dat mag niet, hè? Nee.
3: Ja, het is echt op techniek vanuit de eigen kracht van de arm.
0: Oké, fijn. Dat lijkt mij een leuke hobby. En aangezien het, je hebt het duidelijk gemaakt, dit is een wedstrijd en zo. Hè. Dus heb je een idee hoe ver het record staat of zoiets?
3: Hoe ver het record staat, dat weet ik niet. Maar ik heb wel vernomen dat de nummer 2 van de wereld ook aanwezig zal zijn. Dus je weet, gooit hij wel tot aan de andere kant van de oever.
0: Ja. Je kan het allemaal live meemaken aan de Maaskant. Dus dit weekend. Dankjewel voor onze

0: Ah ja, tof, die weekendtip, hè? Want we hebben dat allemaal al eens geprobeerd, zo met een steentje op het water. En ja, 9 van de 10 lukt dat niet. En dan is er ene keer dat dat steentje echt zo botst, keiver. En dan denk je, ja, dat was een goed steentje. Maar ja, je vindt dat dan nooit meer terug. Dat is echt een probleem.
1: En het leuke is ook, we wisten nooit welke naam we daaraan moesten geven. Ja. Maar na vandaag weten we dus dat dat stone skimming is.
0: Stone skimming. Ja, hoe, is daar ook een Nederlands woord voor? Vraag ik mij dan spontaan af. Want dat ga ik nooit onthouden. Hè. Stone skimming, jongens.
1: Ja, ja, voilà. Ja, ja. Goed gedaan. Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, dat bent weer vergeten.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
6: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1005-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
9: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
10: We make you move.
11: Top! De vier op een rij.
12: Van vandaag, daar ga ik zo meteen op terugkomen, maar toch nog even opmerken dat heel veel mensen doorgestuurd hebben dat daar wel degelijk al een woord voor bestaat. Voor de, wat was het weer? Stone skimming. Stone skimming. Er zijn streken waar ze dat ketsen noemen. Ik heb hier ook steensmitten doorgekregen. Steenstuiteren en keilen. We zijn het blijkbaar nog niet helemaal eens in Vlaanderen welke naam we eraan gaan geven. Maar we hebben er wel al wat. Dus bij deze, ik zou zeggen, beste vrienden, ga dit weekend outside. Dat is ook de naam van de eerste in vier op een rij van de

0: Ja, aanpakt voor mij ook iets mee als gehoord.
1: Zo klinkt het wel, hè, dat einde. Written and it's Friday. Dat kunnen we niet ontkennen. En er is goed nieuws, heb ik gehoord.
2: Ja, voorlopig nergens een plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Het is rustig onderweg.
1: Ah, voilà, fijn. De ochtendspits, verkeersgewijs althans, is helemaal afgelopen.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
7: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.

0: Jenny? Kom in orde. Ik denk dat er nog kandidaten gaan zijn, maar goed, je kan op mij rekenen. Save me tonight. Doet wel goed weer zijn, dat wel. Alleen, er moeten wel voorwaarden aan verbonden zijn.
1: Ja, dat snap ik. Maar als ik nu buiten kijk, dan heb ik niet het gevoel dat het echt mooi gaat worden vandaag en de komende dagen.
0: Nochtans, het is ook verborgen onder een beetje kledingadvies. Onze weerman was behoorlijk positief vanochtend.
2: Kijk, de dikke trui en jas, die mag opnieuw eventjes de kast in. Want het wordt straks gevoelig warmer. Je voelt dat nu al, vanmorgen 10 graden. En meer. En vanmiddag bereiken we op meerdere plaatsen 19, lokaal 20 graden. En het weerbeeld is best oké met afwisselend zon en wolken. Er is nog een kleine kans dat het ergens tot een bui komt. Maar die kans is klein, stelt allemaal niet zoveel voor.
0: En morgen barbecue weer en zondag. Ja, dan zou er toch al eens een keer een buitje tot ontwikkeling kunnen komen. Maar met wat geluk is dat op het einde van de dag.

0: groene vingers. Ikke. Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, hè, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
1: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
2: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan een niemer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester.
3: Zwaansnanny, hè.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: daar zaten ze duidelijk op te wachten. Iemand die hen nodig heeft. For once in my life, I have someone who needs me.
1: Ja, ja, ben bij je. Ja.
0: Voel u vooral niet aangesproken. Bob Sinclair. Ah. Ja, het is gewoon, hè. Vriendschap, collegialiteit. Goed, beste vrienden, uitsmijtertje van vandaag. Elke keer als ik in de supermarkt rondloop, op mijn gemakske met mijn winkelkarretje, en ik passeer de afdeling kaas, dan zie ik ze liggen. De babybel. Ah. Ben jij fan van de babybel?
1: Nee, maar ik snap dat het wel iets magisch heeft en kinderlijk en zo, dat het wel
0: en
1: een betekenis.
0: Krijg jij ook meteen dat muziekje in je kop als je ze ziet liggen, de babybels? Die hebben nooit een reclamecampagne gehad en die zo hard blijven hangen voor de mensen die dat ooit meegemaakt hebben. Ik begin altijd spontaan te zingen van hier komt

0: Enzovoort enzovoort. De babybel. Maar vrienden, moeten realistisch zijn. Niets zal nog hetzelfde zijn binnenkort. Babybel heeft aangekondigd dat hij binnenkort een andere verpakking krijgt. Want we kennen dat babybel verpakking, dat is zo'n hoop plastic. En dan moet je aan zo'n korken trekken.
1: Ah,
0: en dan,
1: ja,
0: dan floept dat open.
1: Ah, ja.
0: Maar die plastic verpakking gaat vervangen worden door recycleerbaar papier. De rode wakslaag blijft wel behouden, dus ik snap niet goed wat er dan verandert. Maar goed, dus dankzij de nieuwe verpakking zal wel de hoeveelheid niet recycleerbaar materiaal per netje met ongeveer 60% dalen. Maar wat, wacht, die rode wakslaag blijft, dus wat gaat er dan veranderen? Precies, het papiertje dat er rond zit. Enfin, we zijn verwittigd. Ik wil je nu al voorbereiden op de shock, maar de verpakking van Babybel zal er binnenkort helemaal anders zijn.
1: Ja, en in het begin van de week was er dan ook nog het nieuws gekomen dat Maxi Babybel in alle stilte is verdwenen uit de supermarkt.
0: Maar ja, dat was ook contradictorisch, toch?
1: Ja, ik weet het.
0: Maxi Babybel.

0: daar belooft het ook lekker druk te worden dit weekend met die voorspellingen.
1: Jeroen en Koen.
0: Naar de zoo. Met Shakira.
2: Ja, Shakira die volgende week het WK-lied gaat lossen. Allee, een van de WK-liedjes. Maar ze heeft iets gemaakt. Het officiële WK-lied.
0: Niet de eerste keer, hè? Toch?
2: Nee, ze heeft Waka Waka gedaan. Ja, voilà. En dus volgens mij hebben ze... Allee, zo aan Shakira zouden dat nog eens kunnen doen. Zo'n beetje de Waka Waka.
0: Wegens succes verlengd.
2: Ja, voilà. En dat zou volgende week donderdag moeten uitkomen.
0: En is dat dan het officiële? Nee.
2: Ja, ik denk het wel. Ah, ja, okay. Ja, ik denk het wel. Okay. Ja.
0: Ah, het officiële. Want ja, er zijn ondertussen al zoveel officieuze WK-liedjes. Maar ik denk dat je feestjes de hele avond kan vullen met de WK-liedjes die er al uitgebracht zijn.
2: Ik weet niet of je het wil, maar ik heb een kleine sneak peek. Ik weet niet of je het wil.
0: Ja, even luisteren. Ja, nog niet... Voor publicatie duidelijk slechte kwaliteit.
2: Ja, maar het komt van de Twitterpagina. Allee, van de X-pagina van Shakira zelf.
0: Bewust lage kwaliteit gehouden. Maar het is wel al af. Waarom moeten we dan nog wachten tot donderdag?
2: Het is een kleine sneak peek. En de spanning een beetje opbouwen en zo heet dat dan.
0: Oh, ja, trucken van de voor. Oké. Zometeen Brian zeker, hè? En wij zijn ermee weg. Tot maandag.

0: Me. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top!
3: Het is vrijdagochtend, exact 10 uur. Top headlines krijg je van Bart van Langenhoven. Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen. 1 op de 5 kandidaatchauffeurs die zijn of haar rijbewijs wil halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. Dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt GOCA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatisch versnellingsapparaat. En dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En de rijlessen daarvoor duren ook minder lang, dus je kan sneller je rijbewijs halen. De stickeractie van het Rode Kruis bracht dit jaar een recordbedrag op van meer dan 4 miljoen euro. Medewerkers en vrijwilligers verkochten voorbij 2 weken net geen 415.000 stickers. De meeste in de provincie Antwerpen, met dit jaar de figuren van Studio 100 erop. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdelingen van het Rode Kruis in Vlaanderen. Om materiaal te kopen voor hun hulpverlening tijdens de evenementen, maar ook om te investeren in EHBO-opleidingen. En in Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met hun gezin en familie hier in België. Maar onze regering plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza, omdat dat allemaal veel te veel geld kost. Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties en ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven. Bewolkt met soms opklaringen en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 21, 22 graden. Maandag zwaar bewolkt met er eerst regen of buien. Daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden.
2: Dit is Top!
3: We zijn mekaars gezelschap op deze grijze vrijdag. Al wordt die zometeen een beetje minder grijs. Met dank aan Offenbach. Eerst jij.

Ik hoorde vanmorgen bij Jeroen en Koen dat het vandaag dag van de heftruckchauffeur is. Dus als jij een heftruckchauffeur bent, ja, dan verdien jij oprecht een applaus. Maar nog veel belangrijker... Het is vandaag ook... Dag van de ezel. Dus als jij een ezel bent... Ja. Ook applaus, zeker. Hey, goedemorgen, samen knallen we door die laatste dag van de werkweek. Met zo-

0: Zometeen dus bij Top. Katy Perry samen met Snoop Dogg.
1: Dit is Top.
0: En die eerste vond je eerder deze week nog op de rode loper van het Met Gala. Mocht je het niet kennen, dat is een jaarlijks zeer groot mode-evenement. Belangrijk voor bijna iedereen in de sector. En dus ook voor alle grote celebs die daar op de rode loper mogen aantreden. Enfin, niet alleen die, de belangrijkste celebs, ook mechaniciens. Ja, want Katy Perry stond op die rode loper met een soort van metalen/aluminium masker. Of zo. Het zag er een beetje raar uit. En ze had een handschoen aan met geen 5, maar 6 vingers. Enfin, als je zo meteen zin hebt in Katy Perry, steek dan al je 6 vingers in de lucht, want ze komt eraan. California Girls, na Medusa. Can we

0: Ik vind, en je mag het gerust met mij eens of oneens zijn, dat het tijd is voor een eerste aperitiefje. Het is vrijdag. Het weekend loert om de hoek. Al dan niet alcoholvrij, uiteraard, als je nog moet werken. Kijk, zometeen ga ik daarvoor zorgen. Al moeten we natuurlijk niet overdrijven. Zometeen Shaboozy en zijn barsong.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukszakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
4: Oei, oei, oei.
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
3: Oh, Pascal, ik ben een meld.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
11: Love to see you shine.
12: Medi-Market.
13: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
16: Met deze week alle Rummo pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: straks een gloednieuwe hit of shit met daarin de nieuwe van Becky Hill.
1: Everybody at the bar getting tips.
0: Mag jij er net zoals elke werkdag je mening over geven? Vind je het goed, dan stuur je hit. Vind je het minder, dan stuur je shit. Zo simpel is het. Eerst nog nieuwe muziek van Flynn Harrigan. Dat is een jongeman uit Manchester die tijdens de coronaperiode begon met muziek produceren. En dat allemaal op zijn kot. En zo zijn er natuurlijk vele begonnen, weinig.

0: Blij dat dit duo ons ooit geschonken is. Martin Garrix en Dua Lipa. Je hoort de Scared to be Lonely bij Top. Zometeen neem ik je mee naar de vroege jaren 90. En dat doe ik met een voortverdekken goede reden. Dit is Urban Cooking Collective. Hoor je zometeen met The Key and the Secret.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja.
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
5: Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.

Wat vind jij van de nieuwe van Becky Hill? Je hoort ze al een hele week bij Thibaut in de voormiddag van Top. En straks bij Bart-Jan in de Top 40 gaan we beslissen of we ze vaker gaan draaien of niet. Eerst mag jij nog eens in een soort van tussentijdse ronde van je laten horen. En ik ben oprecht bijzonder benieuwd. Becky Hill, één ding is zeker, ze kan zingen. In 2012 deed ze mee aan The Voice in het Verenigd Koninkrijk. Zat daar in het team van Miss Price Tag Jessie J. En haalde uiteindelijk de halve finale. Ik kan het een beetje vergelijken met het verhaal van Natalia in Idol 2003. Zo niet gewonnen, maar uiteindelijk wel het grootste talent van dat jaar. Zo moet je het zien. En ze heeft een nieuwe track. Een track dat ik persoonlijk wel kan smaken. En vooral het begin moet je even goed naar luisteren. Want dat klinkt toch... Ja, dat is echt een soort van verademing of zo. Moet je even luisteren. Het lijkt een beetje als een startende LP. Dat enerzijds of zo een speelgoedje waarvan de batterij bijna plat is. Dat Becky Hill, Hands on Me.

0: Ja, kijk, dat bedoel ik. Filip stuurt een bericht. Ik heb de hele week gewacht om iets te laten weten. Ik heb ook al een hele week geluisterd. En nu is het toch een hit voor mij. Becky Hill en Hands On Me zit deze week in Hit of Shit. Laat maar weten wat jij ervan vindt. Doe je via de Top Radio BE app. Hit als je het goed vindt, slecht als je het niet goed vindt.
1: Dit is Top. We make you
2: move. Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Herentals. Geelseweg 9A.
7: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
8: Elke avond pak ik mijn tram 8 en elke keer aan
9: Balieu
8: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachte ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
9: aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Ja, naar mijn gevoel...
1: Hit of shit.
0: ...zijn de meningen redelijk verdeeld over de nieuwe Becky. Heel Hands on Me, zo heet hij. En zo klinkt hij. Hands on me, cause I need you now. Ik vind hem zelf wel best oké. Het is iets anders van Becky. Heel iets anders dat je van haar gewoon bent. Ik zag Wouter een bericht sturen via de Top Radio BE app. Vindt het een hit, Elsie? Vindt het een shit? André zegt shit. Zoveel is duidelijk. Christophe zegt, kom, we gaan hier niet beginnen zeveren. Dat is toch gewoon een dikke hit. En ja, straks in de Top Hit 40 bij Bart-Jan mag je voor een laatste keer je mening geven. En dan bepalen we meteen wat we mee gaan doen met die nieuwe Becky Hill. Hands on me deze week in Hit of Shit. Nog in die Top Hit 40, 40 andere dikke tracks. Met deze vorige week op 6. Robin Schulz en Embers.

Weet je wat ik grappig vind? Als David Guetta een hitpotentieel geroken heeft, ja, dan trekt hij zijn neus op en dan denkt hij, potverdekken, dat kan ik ook. Zo is hij. Ik heb het over een nieuwe remix dat hij heeft gelanceerd van Milky en Just The Way You Are. Moet je even luisteren. Klinkt echt waar? Best wel grappig.

0: aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Mannekes! Bompie! Ik voel me de max.
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn.
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
4: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Dit is Stop!
11: Het is 11 uur. Bart van Langenhoven heeft de top headlines.
12: Goedemorgen. In Antwerpen onderzoekt het parket een vermoedelijke roofmoord na een steekpartij. Daarbij stierf een man van 30, een tweede slachtoffer, een man van 23, raakte zwaar gewond. De feiten gebeurden afgelopen nacht in Hoboken. Nadien vluchtte de dader weg en blijft voorlopig spoorloos. De politie van Antwerpen bekijkt nu de camerabeelden uit de buurt en vraagt getuigen om zich te melden. Na de dieselprijs daalt nu ook die voor benzine. Vanaf morgen betaal je aan de pomp voor benzine 95 bijvoorbeeld. Maximum €1,94 per liter, dat is 6 cent minder dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost maximum net geen €2 per liter, een daling met ruim 5 cent. En diesel kost vanaf vandaag aan de pomp maximum €2,14 per liter. En in Gaza zitten meer dan 1000 Palestijnen vast die een visum hebben voor ons land. Dat blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste van die visums kregen de Palestijnen om zich te herenigen met hun gezin en familie hier in België. Maar onze regering plant voorlopig geen evacuaties vanuit Gaza. Omdat dat allemaal veel te veel geld kost. Buitenlandse Zaken evacueert enkel nog in noodsituaties. En ze willen de Palestijnen ook geen valse hoop geven. Bewolkt met soms opklaringen en zacht weer tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui en tot 21, 22 graden. Maandag zwaar bewolkt met eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima rond 16 graden.
11: Ik heb twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Het is vooral wat drukker in en rond Antwerpen. Vind je op de E19 richting Antwerpen een file trouwens. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord ben je een kwartier kwijt. Het gaat ook traag op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost, daar ben je 10 minuten kwijt.
10: Dit is Stop. Ryan Loufrimo.
11: Vrijdag 8 mei, het ziet er een beetje grijs uit buiten. Wel, Milky gaat daar verandering in brengen. Dank aan Malgrab. Just the way you are, hoor je nu.

op de vingers getikt in de Topradio BE-app. Ik zei daarnet dat het vandaag een grijze vrijdag is, maar... Ja, ik word dus op mijn vingers getikt door onder andere Alexander en Sven in de Topradio BE-app. Want bij hun schijnt de zon, en ik citeer, massas. Ja, het is om jaloers op te zijn. Zometeen bij Top een DJ die dit jaar zijn allereerste keer Tomorrowland gaat doen. En dat is best opvallend, want hij is toch al een aantal jaar bezig. Zometeen na Eva Meijer.

0: Dit jaar heeft hij dus zijn allereerste Tomorrowland. Calvin Harris. Ja, kijk, wat kan ik zeggen? Kleine jongens worden groot, zeker. That being said, ik kreeg een tof berichtje van Dieter binnen. Hij laat weten dat zijn collega Ian vandaag 21 jaar wordt en hij wilt hem een gelukkige verjaardag wensen via de radio. Kijk, Dieter en Ian, dat is bij deze gebeurd. Ian, goed nieuws trouwens, want ik zag dat Dieter een bak bier cadeau doet voor jouw 21ste. Kijk, als dat geen fijne manier is om het weekend tegemoet te gaan, dan weet ik het ook niet meer. Zometeen, Joom na Klaptone en Saltwater.
1: Dit

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Crazy Deals!
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
8: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
7: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
9: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top, professioneel, met de pro van Profil. Dat beloven wij.
10: Ah, Profil.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
11: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: is de nieuwe van Zurb en Rita Ora bij Top. Je hoorde If It's Not Love. Een hele goede middag, het is half twee. Half twaalf vooral. Zometeen, nog voor 12 uur, een gloednieuw, gloedjesnieuw Daily Dilemma. Met vandaag een klein beetje dank aan Gert Verhulst. Kom ik zo meteen op terug. Eerst nog drie plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ben je een kwartier kwijt. Dan nog op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord een 10 minuten erbij. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook daar verlies je zo'n 10 minuten.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen.

0: Maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
0: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
5: shine. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Jij hebt het misschien ook wel al online zien passeren. Gert Verhulst is zo bang voor phishing dat hij nog niks meer, online betaalt. Niks meer digitaal. Sommige mensen wantrouwen zelf elke mail waar er nog maar een klein beetje over een betaling wordt gesproken. En... ja, dat is eigenlijk best logisch. Hè. In de mailbox van Safe on Web kwamen de afgelopen drie maanden zo'n 3,6 miljoen verdachte berichten binnen. En ook telecomoperatoren, energiebedrijven, mutualiteiten en watermaatschappijen merken dat klanten veel meer op hun hoede zijn wanneer ze een betaalverzoek ontvangen. En dat is natuurlijk logisch.
1: Daily Dilemma.
0: Ja, is ook niet de vraag van vandaag in ons Daily Dilemma. Wel het volgende. De belangrijkste betalingen, zoals mijn elektriciteit, internet en zo verder enzovoort, dat laat ik eigenlijk gewoon via een domiciliering van mijn rekening gaan. En ik ben benieuwd, hoe zit dat bij jou? Ben jij iemand die team domiciliëren zich bevindt? Of schrijf je toch liever gewoon zelf over? Vind je dat toch net wat gemakkelijker? Laat het even weten via de Top Radio BE-app, want ik ben oprecht benieuwd. Ja, er valt over beide wel iets te zeggen natuurlijk. Maar ik vind die domiciliering handig. Moet je niet naar kijken. Lekker lui. Dit is Billy Gillies en Hannibal Lean bij Top. En DNA.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel wie?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Bahie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Moduvan.
2: Een liquidator wint, wie er mooi kom in het zon.

0: Marvelous.
1: Als je hem ooit live kan zien, moet je het echt doen.
2: Daily Dilemma.
1: Ondertussen zou ik heel graag een besluit nemen tijdens onze Daily Dilemma. Het zit in het nieuws natuurlijk dat Gert Verhulst mega bang is van alles wat met digitaal betalen te maken heeft. Hij weigert het, hij doet het niet. En daarom vraag ik mij af, hoe zit dat bij jou? Zit jij in team domiciliering bijvoorbeeld? Of betaal jij gewoon liever alles zelf? Dat is het Daily Dilemma van vandaag. Ik zag Robin een berichtje binnensturen liever. Ja, Brian, ik zit in jouw team. Team lui. Echt waar, bij mij gaan de meeste dingen via domiciliering. En dan moet ik er niet naar kijken. En dan vergeet ik ze ook gewoon niet. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in, vind ik. Kenny, die zegt, bij mij is het enkel het goede doel dat eraf gaat. Omdat ik weet hoeveel dat gaat zijn. Dat, elektriciteit bijvoorbeeld, dat durft al eens te verschillen. Zeker met die afrekening en zo. Ja, geen fan van. Hoe zit dat bij jou? Laat het even weten via de Top Radio BE-app. Dan ronden we het zo meteen af na Swedish House Mafia. Yeah.

0: als er één ding is dat me opvalt, dan is het dat we niet allemaal hetzelfde denken over ons daily dilemma vandaag. En gelukkig maar. Vandaag in het dilemma: betaal jij jouw facturen via een domiciliering of schrijf je ze liever zelf over? Dat is de vraag. En ik zag best wel wat gemengde reacties binnenkomen. Dus.
1: Daily Dilemma.
0: En Miguel die zegt: bij mij is het enkel de woonlening via een domiciliering. Dat kon ook niet anders. Ik zag Christophe zeggen dat hij ook via een domiciliering gaat. Yves die zegt: ik betaal het liever zelf. Zo zijn er absoluut geen verrassingen. En dan was er ook nog Steven. Dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Als er maar 500 euro op uw rekening staat, dan kunnen ze niet zo heel veel afhalen natuurlijk. Als er bij Gertje Verhulst een paar miljoen op staat, ja, dan zou ik ook schrik hebben. Kijk, en dat klopt natuurlijk. Steven, dankjewel voor je reactie. Oh.

0: Zombie!
1: Ik voel me de max!
0: Wij ook!
2: Altijd als we in de gamma zijn!
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
2: Oh my god!
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
0: Die zijn nog verbeterd, hè?
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
0: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf!
2: Dan pak ik 10 potten mee!
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
2: Ja, ja!
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
11: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Dit is Top.
13: Het is 12 uur. Top headlines krijg je van Bart van Langenhoven. Bart, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna 830 miljoen euro. En voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en de Vlaamse overheid krijgen een dividend, zoals dat heet, van ruim 40 miljoen euro. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven, die de werking serieus verstoorden. Goede cijfers dus, en er passeerden meer dan 24 miljoen passagiers langs onze luchthaven van Zaventem. 3% meer dan in 2024. 1 op de 5 kandidaat-chauffeurs die zijn of haar rijbewijs wil halen, kiest er bewust voor om met een automatische versnelling te leren rijden. En dat is een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden, zegt de GOCA, dat de examencentra coördineert. Al maar meer auto's rijden ook met een automatisch versnellingsapparaat en dat geeft ook meer comfort in het drukke verkeer en de files. En de rijlessen duren ook minder lang bij een automaat, dus je kan sneller je rijbewijs halen. En de Nederlandse stewardess van vliegmaatschappij KLM, die in het ziekenhuis lag in quarantaine, is niet besmet met het Hantavirus. Dat bevestigen medische tests, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 2 Britten testen wel positief op het virus en een derde is vermoedelijk ook besmet. Hij zit momenteel op het afgelegen vulkaaneiland Tristan da Cunha. In de zuidelijke Atlantische Oceaan is dat. In totaal raakten nu 7 mensen besmet met het Hantavirus. 3 stierven er al aan. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak vaart nu naar Tenerife, waar de passagiers hopen dat ze eindelijk van boord mogen gaan. Ook deze namiddag bewolkt met af en toe een opklaring en zacht weer tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. Zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijke kans op een bui tot 21 graden. Maandag dan zwaar bewolkt met eerst regen of buien, daarna droger met opklaringen vanaf het westen. Frissere maxima maandag rond 16 graden.
12: Dit is Top! Jouw lunch gaat goed vooruit. Top. Niet zwanzen, maar dansen. We make your move. Dit is Top.

you move. Niet zwanzen, maar dansen.

0: Met Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. We make
3: you move. Stop!
5: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op

0: Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Hey professional,
4: ja?
3: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan er niet meer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester, zwaansnanny. Naar wie jij?
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging?

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 1 uur. In Duitsland is momenteel een bankoverval aan de gang. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
8: Goedemiddag. In Duitsland is een gijzeling aan de gang. Het gebeurt in een bank in de Duitse stad Zinzig in het westen van het land. Er zouden meerdere daders en gijzelaars in het gebouw zijn. De daders hebben volgens de politie toegeslagen tijdens een geldtransport. De politie is massaal aanwezig en sloot het stadscentrum volledig af. Er vliegen ook enkele helikopters die de situatie van bovenaf monitoren. In Limburg is een Turkse maffiabende opgepakt. De politie voerde de afgelopen dagen 26 huiszoekingen uit na verschillende gewelddadige incidenten. Agenten ontdekten dat de organisatie gelinkt is aan een Turkse maffiaklan die gekend staat voor witwassen, afpersing en feiten van geweld. De politie pakte 18 mensen op. 7 van hen zijn ook aangehouden. Er werden grote sommen cash geld, luxe horloges en verschillende wapens, waaronder een samurai-zwaard, in beslag genomen. En Brussels Airport boekte vorig jaar een recordomzet van bijna €830 miljoen. En voor het eerst in 7 jaar krijgen de aandeelhouders daarom een winstpremie. Onder meer de federale en Vlaamse overheid krijgen een dividend van ruim €40 miljoen. Dat vertelde de topman van Brussels Airport toen hij de jaarcijfers deze voormiddag voorstelde. Ondanks de 7 nationale vakbondsacties op onze luchthaven die de werking serieus verstoorden. Toch passeerden meer dan 24 miljoen passagiers langs onze luchthaven van Zaventem. 3% meer dan in 2024. Het is bewolkt met soms opklaringen en zacht tot 19 graden. Morgen schijnt eerst de zon, in de namiddag wat meer bewolking bij 22 graden. En zondag blijft het meestal bewolkt met plaatselijk kans op een bui en tot 22 graden.
7: 2 files, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 23 minuten erbij. En ook op de E19 gaat het trager richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. Je verliest daar 20 minuten.
6: Dit is Top. Tophit 40. De meest gedraaide toptracks van de afgelopen week. Jan de Prateren.
7: Het is alweer vrijdagnamiddag. Tijd voor de 40 meest gedraaide hits van de afgelopen week. Ik weet al wie welke plaats heeft verdiend. Als jij de komende 3 uur blijft hangen, dan praat ik je bij.
6: Dit is de top 3 van vorige week.
7: Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Daar stond de dierentuin van Shakira. Sorry. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Vorige week was dat voor de Bauza en Magnetic.

0: Dat pianootje zou het anthem, het thema kunnen zijn voor de start van het weekend. Laat ons dat afspreken. De komende jaren gebruiken we gewoon dat pianootje van De Bouwsa.
1: Top Hit 40.
0: Ze stonden vorige week op nummer 1, meest gedraaide bij Top. Of dat deze week nog zo is, weten we pas iets voor 4 uur vanmiddag. Vandaag twee nieuwkomers en Kaiza die vertelt straks waar het voor haar allemaal begonnen is. Op 40 en bijna gone uit de lijst. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.

0: Ray is hem al 22 weken kwijt. Dan ben je denk ik officieel al vrijgezel en mag je op datingsites zitten als je dat wil. Ray, Where's My Husband op 39.
1: Top hit 40.
0: Gisteravond bij Bram van Hee tussen 4 en 6 in de avondspits kwam Silver langs, Wout en Sylvie. En die kwamen natuurlijk praten over de nieuwe single. Die heet Head, Heart and Soul. Maar Bram die stelde hen ook een aantal leuke vragen, want die kennen elkaar natuurlijk door en door. Bijvoorbeeld stelde hij de vraag: wie is het grootste fuifbeest? Dit was het antwoord.
2: Wout.
3: Ja, sowieso Wout.
2: Dat is een eer die ik met trots in sta.
3: Ik was vroeger echt een zeut. Ik ging altijd direct slapen. Als wij aan het toren waren, ging ik altijd ook direct naar mijn kamer. Ja. Ik denk dat het daarom ook is dat we al zo lang bezig zijn, dat ik mij altijd bewaard heb.
0: Ik onthoud Sylvie de Bie, zeut. Ze heeft het zelf gezegd. BXT en Silver met Head, Heart and Soul binnen op 38.

0: Het is alleen de allergrootste gegeven. Twee keer in de lijst staan. David Guetta doet het. En deze Sam Veld doet het ook. Hey Sun op 37. En straks komen we hem nog eens tegen met Sinners of the Sun. Zometeen een nieuwkomer van vorige week die er twee plaatsen bij doet op 36. Het is Fast Boy en Beautiful Life.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
6: Allee.
5: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Auto 5.
8: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
11: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
12: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
13: Roonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
12: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
14: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
15: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
16: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
15: Dus we groeien.
16: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
15: Dan is dit jouw moment.
16: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
17: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
18: Top hit 40.
19: Top.
8: We make you move.
18: 36.

0: En als het weekend longt, is het nog meer beautiful natuurlijk. Fast Boy op 36.
1: Top hit 40.
0: Bob Sinclair heeft een hele leuke nieuwe versie gemaakt van I Can't Wait. Kajsa is ooit begonnen met muziek schrijven toen ze werkte op grote zeilschepen. Ze zong 's avonds op het dek met een gitarist blijkbaar.
2: Sailing is where I discovered guitar playing.

0: Voor Keito en John gaat ook bijna letterlijk het licht uit in de tophit 40 na 18 weken. Ze zijn de sterkste daler. Meteen 5 naar beneden op 34 met Turn the Lights Off. Zometeen Sam Veld voor zijn tweede keer met Sinners of the Moon op 33. Het lijkt alsof de avondspits al is begonnen en we zijn pas 2:30. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost aanschuiven. 30 minuten bijrekenen daar. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten extra. Ik eindig op de E19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Je verliest er 20 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20.
1: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo. Vintro.
6: Ik ben Leo, Vintro-bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
7: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.
8: Profel.
9: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
10: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren.
11: We make you move.
10: Top. We make you move. 33.

0: Top Hit 40.
1: Met Sinners on the Moon samen met Justin Jesso staat hij op 33. We zijn toe aan de tweede nieuwkomer vandaag. En die tweede nieuwkomer is voor echt twee grootheden uit de muziekindustrie. De ene is 67 en de andere is 26 jaar. Het zou oma en de kleindochter kunnen zijn. Het gaat over Madonna en Sabrina Carpenter. Alleen is het een beetje raar, en dan druk ik me eigenlijk nog een beetje voorzichtig uit. Als je beide ziet, dan hebben ze hetzelfde aan. Dus Madonna draagt dezelfde soort, ik noem het lingerie, als Sabrina Carpenter. Mag ik dat een beetje raar vinden? Misschien ligt het aan mij en ben ik daar een beetje te bekrompen voor. Dat zou wel kunnen. Enfin, op 32 zijn ze wel nieuw binnen. En dit gaat wel scoren, denk ik. Bring Your Love heet het. Voorloper van Confessions on the Dance Floor Part 2.

0: young.
1: Top Hit 40 Overzicht 40.
2: Jouw vrijdagnamiddag vliegt voorbij. De eerste 10 hebben we al gehad in de Top Hit 40 van vandaag. David Guetta stond daar met Gone, Gone, Gone.
1: 39.
2: Al 22 nachten slaapt ze alleen. Je wint eraan hoor. Ray and Where's My Husband?
1: 38.
2: Gisteren kwamen ze langs bij Bram in de avondspits tussen 4 en 6 en vertelden daar heel veel over. Hun al lange bestaan als Silver samen met BXT scoren ze momenteel Head, Heart en Soul. Ze waren de eerste nieuwe.
1: 37.
2: Sam Veld daalt er 2 met Hey San.
1: 36.
2: Vorige week nieuw binnen, vandaag al doorgestegen. Fast Boy en Beautiful Life.
1: 35.
2: Kajsa die leerde muziek schrijven op een zeilboot waar ze werkte vroeger. Tegenwoordig is ze fulltime artiesten natuurlijk. En dankzij deze Bob Sinclair hit lukt dat nog meer dan vroeger. I Can't Wait.
1: 34.
2: Al 18 weken in de lijst. Kato en John.
1: 33.
2: Tweede en laatste keer dat we Sam Veld vandaag tegenkomen in de Top Hit 40. Deze met Justin Jesso, Sinners on the Moon.
1: 32.
2: Oma en kleindochter. Zo zie ik het, ik kan het niet van mijn netvlies veranderen. Sabrina Carpenter en Madonna, Bring Your Love.
1: 31.
3: Just remember we're forever young.
2: En dit was dan weer een Belgisch onderonsje, Forever Young, van DJ-licious en Milo. Ze stijgen 2 plaatsen deze week op 31. Op 30 zometeen Afrojack en Sia.
4: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
5: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Zaterdag, 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
7: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
8: Ja.
7: Zie je slim?
8: Tuurlijk.
7: Kun je ding voorspellen?
8: Allee, wat zie je wel mee?
7: Wie had er 2K winnen?
8: Duitsland.
7: Joi.
8: Mo of nee, Marokko?
7: Mo.
8: Bahie.
7: Ja.
8: Frankrijk.
7: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
8: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
7: Ja, dat wel.
9: Moedig van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
10: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
11: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Modu van.
8: Gelijk wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
12: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
13: Balju
12: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
13: Abdij
12: glimlachte ze terug. En een week later aan
13: Buil
12: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
13: ULB.
12: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
13: Aan Marie-José.
12: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Ik weet het, ik weet het. Ik ben erachter. Het heeft even geduurd, maar ik ben erachter wat er scheelt met Sia in dit nummer bij Afrojack. Ze klinkt zo een beetje schel. Het doet soms bijna pijn aan de oren. Ik denk dat Sia de dag van de opnames tandpijn had. Dat kan niet anders. Zo klinkt het toch. Ze klinkt alsof ze heel veel pijn heeft. En waarom zeg ik dat? Omdat ik ook hier weet, bij Top zijn er een aantal mensen die last hebben van tandpijn deze dagen. En die klinken ook soms een beetje zo. Zo'n beetje schel is dat. Daar kunnen ze niet aan doen. Dat is ook niet erg. We helpen die mensen erdoor. Afrojack stond op 30. 29 is voor Brian V.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Mannekes.
3: Kompie.
2: Ik voel me de max.
3: Wij ook.
4: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god.
2: Zit die nieuw potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
4: Ja, ja.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verf. Expert.
6: Medimarket.
7: Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buiten de keukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
16: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
17: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
18: Dit is Stop.
19: Het is 2:00. Ze staken momenteel bij de autokeuring. Vrouwtje Kaljon, die weet meer.
20: Goedemiddag. Er is onvrede bij onze autokeuringscentra. Op dit moment kan je niet binnenrijden bij de meeste autokeuringen, want het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van Vlaams mobiliteitsminister De Ridder. Zo zal je minder vaak je wagen moeten laten keuren. Maar volgens de vakbonden dreigen daardoor 1 op de 3 keuringscentra te verdwijnen en zijn er tot 500 jobs in gevaar. Hoeveel keuringscentra meedoen met de staking is niet duidelijk. Normaal zouden de meeste wel terug opengaan over een half uurtje. De pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent bezetten nu een ander gebouw. De campus Coupure moesten ze tegen vanmorgen 10:00 verlaten. Dat hebben ze gedaan, maar het protest is nu verplaatst naar het UFO-gebouw van de Universiteit Gent. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Ondanks de aangekondigde juridische stappen willen de studenten nu verder protesteren. En voetbalclub La Louvière ontslaat zijn trainer Frédéric Taquin. Die werd in 2017 hoofdcoach van La Louvière, die toen nog in de derde Waalse amateurklasse stonden. Het was een succesvolle samenwerking, want in 9 jaar tijd heeft Taquin de club naar de hoogste klasse van ons voetbal geloodst. La Louvière staat nu voorlaatste in de stand en wil volgend seizoen een nieuwe start maken. Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. En zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden.
19: Geef toe, het is wel het ideale moment om te staken, zo net voor het weekend. Buiten in dat zonnetje, 20 graden. Oh, ik zou meedoen. Hey, ik ben weg. Hoi. Ik heb me bedacht. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout, 21 minuten erbij. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, ook 20 minuten. R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, nog eens een kwartier. En ik eindig op de E313 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, ook daar 15 minuten extra.
18: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren.
19: We zetten een volgende stap in de Top Hit 40 van deze vrijdag met One Two Step. Het is Fête de la Grand in de lijst.

Het mag wat mij betreft nog wat meer worden voor Fede Le Grand. One Two Step op 27. Zometeen vertelt Becky G dat de muziekwereld een behoorlijke macho-wereld is, toch zeker in Zuid-Amerika. Dat is voor zometeen. Eerst Kongs, Galaxy, één plaats gedaald vandaag op 26.

Afgelopen week is Ibiza season teruggestart. Dan merk je, alle clubs zijn terug open. En als je merkt dat daar nu al heel veel volk is, wat gaat dat dan deze zomer zijn? Je merkt dat aan de posts die je her en der al ziet. Ik dacht dat Matten daar al zat afgelopen week, want Dimitri Vegas en Like Mike hadden natuurlijk ook al gedraaid daar, zoals ze dat de hele zomer weer gaan doen. Johnny Federa durft daar, wat zeg ik, Johnny Sonny Federa durft er ook wel eens opduiken. Op 25 staat hij deze week in de top hit 40. En dan nu een rustmoment, dat krijg je bij deze.

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
4: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken.
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

In je digitale agenda 3 juli wordt een heel belangrijke dag. Niet alleen omdat Taylor Swift dan trouwt met Travis Kelce, maar ook omdat Madonna op diezelfde dag haar album uitbrengt. En dan vraag je af, wat is er aan de hand? Waarom moet dat per se allemaal op 3 juli? Het is natuurlijk de vooravond van de 4th of July en dat is de Amerikaanse feestdag. Dus dat is een dag dat iedereen zich altijd gaat herinneren. Ik ben eens benieuwd wie er het meeste aandacht gaat krijgen. Ik gok Taylor Swift, al dat het album van Madonna ook wel zal aandacht krijgen. Maar ja, trouwen met Taylor Swift, dat doe je denk ik maar 1 keer. Enfin, als man toch, zij kan misschien nog wel eens wisselen. Ik sta altijd open voor gelijk welk voorstel natuurlijk. Ze stond op 22 in de Top Hit 40. 1 plaats hoger op 21. Alok.

0: 40, overzicht 30.
1: 30 was voor Sia met een beetje tandpijn bij Afrojack en Awake Tonight.
0: 29.
1: De V staat voor Van de Kastelen. Het is Brian V met Where Have You Been, die er alweer vijf plaatsen bij doet van 34 naar 29.
0: 28.
1: Joe Cole.

0: daar heb je Afrojack nog eens, maar dan met Allo Black en In My World.
1: 23.
0: Becky G vertelde dat ze moest opboksen in Zuid-Amerika tegen de mannen die het daar een stuk makkelijker hebben, zei ze. Samen met Topic zit ze in deze Sorry Papi.
1: 22.
0: 3 juli gaat ze trouwen. Ze kan zich nog altijd bedenken. We zijn nog maar goed en wel mei gestart. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: 21.
0: En je hoorde Alok met Khalid en Dive Into Me in deze Top Hit 40. We kunnen verder met de lijst op nummer 20. Iemand die er al 18 weken in staat. Gabri Ponte en Sam Harper.

Ik ga zo meteen de Top Hit 40 even onderbreken voor een belangrijke beslissing die jij en ik gaan maken, want we moeten oordelen over de hit of shit. Het is de laatste keer deze week dat je hem hoort. Het gaat over de nieuwe Becky Hill, die heet Hands on Me. Ik ga hem straks nog één keer laten horen en jouw hit of shit zal mogelijk mee bepalend zijn wat het wordt, want als hij het haalt, dan draaien we meer bij het op. Haalt hij het niet, dan hoor je hem niet meer. Zometeen ga ik hem nog eens laten horen. Thomas Gray zit daar nog voor zometeen op nummer 19. En de file is, want op de E313 gaat het trager richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem 20 erbij. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je ook 20 minuten. Eindigen doe ik op de E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier extra rekenen.

0: shit.
1: Ik onderbreek even de Top Hit 40 en dat doe ik om iets heel belangrijks te beslissen samen met jou. Dus gooi de top-app maar open, want ik heb van jou zo meteen een hit of een shit nodig die je mij stuurt in bericht. Zit je in de auto, mag je het altijd inspreken via het microfoontje. Het gaat over de nieuwe Becky Hill, Hands on Me. We weten het niet goed en daarom vragen we het aan jullie. Is dit iets wat je vaker wil horen bij Top of net niet? Als het een hit is voor jou, stuur je hit. Vind je het maar niks, dan stuur je gewoon shit. Brian vanmorgen was er nog laaiend enthousiast over. Ik weet het echt niet. Dus stuur het mij. Wat vind jij van deze song?

0: Sexy for me, Jason Derulo op 18.
1: Hit of shit?
0: Ja, hit of shit is een beetje zoals mijn rapport vroeger. Het is kantje boordje. Het is moeilijk. Nee, ik kom ongeveer uit op 53% van de stemmen die in bepaalde richting uitgaan. Sissy stuurt na een weekje luisteren toch een hitje voor mij. En ook Nick stuurt, ik ben overtuigd, zeker een hit. Aan de andere kant zijn er ook een pak echte massa mensen die het maar niks vinden. Dat liedje van Becky Hill die ik net liet horen met Hands on Me. Gaan we hem nog draaien op top of niet? We gaan dat nu beslissen.
1: Hit of shit? Jij koos voor shit.
0: Het wordt niks.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.

0: Wat een duo.
1: Top Hit 40.
0: Laura Tesoro zei deze week in een interview dat ze dankzij So You Think You Can Dance dus ook op de Nederlandse televisie te zien is. En dat ze dat best leuk vindt, dat snap ik wel, want die markt is natuurlijk heel groot. Stel je voor dat ze ook daar in de hitlijsten kan terechtkomen met haar muziek. Bijvoorbeeld, daar droomt ze stiekem toch wel een beetje van. En Reggie, ja, die is weer aan het scoren op alle fronten natuurlijk. Want er is sinds deze week een nieuwe Milk Inc. uit. En dat wordt nu samengeschreven met Linda. Na Unstoppable hebben ze opnieuw een song samengeschreven. Deze keer heet het Madison. Het klinkt zo, mocht je het gemist hebben. Music.

Music is my medicine met op zijn minst gezegd een paar bekende klankjes in. Maar dat mag. Het verschil is blijkbaar dat ze voor Unstoppable er heel lang hebben over gedaan om die song samen te schrijven. En nu ging het vanzelf. Het liedje is geschreven op één dag. Ik ben eens benieuwd of het de hitlijsten haalt. Maar Milk King kende zal dat wel het geval zijn, zeker. Ondertussen kunnen wij verder in deze Top Hit 40. Op 15 met Alesso en Sasha. Dit is Destiny.

0: Radio.
1: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
2: Oh, wow, wow, wow, stop.
1: Huh? Uw tijd is om. Top.
3: We make you move.
1: We make you move.
4: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendasmusic.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
11: Love to see you shine.
12: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: Dit is Top!
15: Het is 3 uur, er is te veel CO2-uitstoot door de luchtvaart. Dag vrouwtje, vertel eens.
16: Goedemiddag. De Europese luchtvaart stootte een record aantal CO2 uit. Het is de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen. Dat blijkt uit een internationaal rapport. Vorig jaar hebben vliegtuigen die van op een Europese luchthaven vertrokken zo'n 195 megaton CO2 uitgestoten. Dat is 2% hoger dan voor de coronapandemie. Vooral de uitstoot van lage kostenmaatschappijen ligt een pak hoger. Bij bijvoorbeeld Ryanair lag het met de helft hoger dan in 2019. De kopstukken van een Chinese criminele bende die jonge vrouwen in de illegale prostitutie dwong, zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De politie in ons land kwam de bende op het spoor na een controle van een illegale sekswerkster. De Chinese bende zou minstens 38 jonge Chinese vrouwen illegaal naar ons land hebben gebracht. Ze namen hun paspoorten af en dwongen hen de prostitutie in. De man en de vrouw die de bende leidden kregen een celstraf van 5 jaar. Nog eens 6 anderen kregen straffen tot 18 maanden cel. En in Duitsland is al sinds vanmorgen 9 uur een gijzeling aan de gang in een bank in de stad Sinzig. De politie gaat ervan uit dat er meerdere daders aanwezig zijn. Die zouden hebben toegeslagen tijdens een geldtransport. Hoeveel gijzelaars er worden vastgehouden is niet duidelijk. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en er is ook een onderhandelingsteam ter plaatse. De situatie is voorlopig stabiel. Of de agenten al contact konden opnemen met de daders is onduidelijk. Deze namiddag stilaan meer opklaringen en droger met maximaal tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal enkele buien tot 22 graden.
15: 2 lange files staan tussen jou en het weekend. R0, de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, 1/2 uur. En op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 22 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20.
1: Dit is Top.
15: We hebben er nog 13 te gaan en dan weten we of de bouwzaal nog altijd op nummer 1 staat in de Top Hit 40. Eerst nu Milking en...

Ik vind het een beetje raar. Maar er is een beetje ellebogen gedrag rond dit liedje van Milky met Just The Way You Are. Mel Grapp staat er al 10 weken mee in de hitlijsten. David Guetta dacht, ik ga dat ook eens uitbrengen. Ik doe daar iets anders mee en dan klinkt dat zo. I want you just the way you are. Hij haalt de tempo weer terug een beetje naar beneden, zoals het origineel trouwens zo was. Maar mixt daar Stardust door met The Music Sounds Better With You. Dat gitaartje gaat daar dan door. Ik vind het raar dat daar om dat nummer gevochten wordt. Zeker omdat ja, dit al weken uit is. En nu komt Gevda ook met dat verhaal af. Enfin, is benieuwd wie het gaat halen, want hij hoeft dit natuurlijk niet te doen. Waarom zou hij dit doen? Hij kan ook zelf gewoon nummers maken. Of eens wat minder dingen uitbrengen. Is dat geen goed idee? Ik zal het hem eens vragen. De volgende keer dat ik hem zie. Wat nooit gebeurt. Op ondertussen nummer 12 staat Lost Frequencies.

0: Het was Kamerad en Be Mine. Er was vanmiddag een gijzeling in een Duitse bank. Na 5 uur is die afgelopen. En nu komt het. Ze waren volledig omsingeld. De stad was afgesloten. Er was een onderhandelingsteam op zijn Duits. Nein, nein, nein, nein! En toch zijn de daders allemaal kunnen ontkomen.
1: Top Hit 40, overzicht 20.
0: Het lijkt een film. Ik zeg ook maar wat er op HLN staat natuurlijk op dit moment. Gabri Ponte en Words kregen
1: 19.
0: Die was voor Rumours, Thomas Gray.
1: 18.
0: Klinkt nog beter bij die warme temperaturen. Ook morgen boven de 20 graden in ons land. Jason Derulo.
1: 17.
0: Haven en Caitlin Aragon, ex nummer 1 hit met I Run.
1: 16.
0: Ze blijven staan deze week. Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be.
1: 15.
0: Destiny van Alesso en Sasha.
1: 14.
0: Kygo en zijn vrienden Galit onder andere en Save My Love blijft staan.
1: 13.
0: Just the Way You Are, waar Guetta nu ook een versie van heeft. Milky en Mel Grab.
1: 12.
0: Veel Belgische artiesten in de top hit 40. Lost Frequencies is daar één van. So Much Beauty Around
1: 11.
0: Us. En op 11 kreeg je Kamerad met Be Mine. We hebben er nog 10 te gaan en dan weten we wie er op nummer 1 staat. Wie is de populairste, de meest gedraaide bij top deze week? Dit is Robin Schulz.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah. Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
7: Fintro.
8: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro.
9: Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
10: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
10: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
10: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Top

0: komen vandaag de top 10 binnen. Ben ik blij om, hoor, op 9. Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco. En daarmee stijgen ze 2 plaatsen. Dat is goed nieuws.
1: Top DJ Battle.
0: De studio wordt hier weer in gereedheid gebracht, zoals dat officieel heet, voor de DJ Battle. Vandaag, op deze vrijdag, is het de laatste keer dat er 2 DJ's tegenover elkaar staan die naar de finale willen. Want volgende week, woensdag, is er dan de grote finale tussen 3 DJ's die allemaal heel graag eens op Tomorrowland zouden willen draaien op de Eve V Stage. Je zou verminderen, dat is een stuk van het prijzenpakket, want er zit veel meer in, maar op Tomorrowland draaien, dat is denk ik de droom van heel veel DJ's. Vandaag, vanavond, tussen 4 en 7 bij Wouter de Vries. Mayday tegen Maze. Wordt een beetje verwarrend misschien. Maar Mayday is vrouwelijk. Dat is een vrouw. Maze, met een Z van achter, is mannelijk. Dus het is man tegen vrouw vanavond. En er zal weer wat behoorlijk stevige techno gedraaid worden als ik zie waar ze beiden van houden. Ze stellen zich graag voor bij Wouter. Na 4 uur is dat het geval. In de DJ Battle hier bij Top. In Top Hit 40 zitten we bij Bruno Mars op 8. I just might.

0: Top Hit 40.
1: We hebben er nog 7 te gaan. Dan weten we wie er op nummer 1 staat deze week. Wie de meest gedraaide song is bij Top de afgelopen 7 dagen. We zitten bij Medusa. De jongens van Medusa vinden experimenteren heel belangrijk. Je moet als artiest regelmatig kunnen dingen doen om eigenlijk te zoeken naar wat je echt wil en om verandering te kunnen invoeren. Ze doen dit in de studio, maar ook tijdens hun shows.
2: If you're an artist, you have to be able to do different things in your career, like to grow up, do different styles if you can. For us, we love to do experiments. It's the same thing when we are in the studio and we make new music. It's just like testing out new things, just like try new sounds, do experiments. And the same thing we do in the live show too.
1: Medusa klimt door op kousenvoeten in de Top Hit 40 deze week van 9 naar 7.

0: Het warme weekend is niet ver meer weg. Het is geen miles away. Het komt er zo aan zonder enige twijfel. Offenbach op 6 in de top hit 40. Zometeen op 5 krijg je Bebe Rexha met New Religion. En op de weg, daar gaat het ook wel wat moeizamer. E314, nee, die is voorbij. Sorry, R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur erbij. A12 richting Antwerpen. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 20 minuten. En ook op de E19 richting Antwerpen gaat het trager. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord verlies je een kwartier. En dat geldt ook op de R1 richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 15 minuten erbij.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Hey, hey. Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Knaldi.
4: Nu bij Aldi 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf 14,99 euro.

0: Er wordt tegenwoordig weer gebruik gemaakt van klankjes uit de 90s. Faithless zit hier natuurlijk in deze New Religion. Maar Reggie doet het ook in zijn nieuwe Milk Inc. Zit er dan bijvoorbeeld Don't You Want Me in van Felix. Niet letterlijk, maar het is hetzelfde klankje. Net ietsje anders gespeeld natuurlijk. Het mag allemaal, het zorgt voor herkenbaarheid natuurlijk. Bibi Rexha stond op 5.
1: 4.
0: 1 plaats hoger. Zo gaan we richting top 3. En ook de nieuwe top tune of the week die je voorstelt. 3 komt er nog meteen aan. Eerst Another.

0: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zeggen zij niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
5: Yo gastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kitsch Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tiketten, campingkitschclub.be. 15 jaar Camping Kitsch Club, dat wilde niet missen.

0: Tune of the Week.
1: Ik ben er bewust of onbewust nog maar de hele middag over bezig geweest, over die nieuwe van Milk Inc. Ik denk dat dat een beetje bewust was, want ik wist maar al te goed dat dit de nieuwe Top Tune of the Week wordt. Ze hebben het samen geschreven en daardoor is Linda er ook zo trots op. Het is iets wat wij massaal gaan steunen hier bij Top IJs. De Top Tune of the Week, dus dat wil zeggen dat je hem heel regelmatig hoort. Als je hem nog niet hebt ontdekt, dit is Madison van Milk Inc.

0: Met dus een streepje Felix, Don't You Want Me erin.
1: Top Hit 40.
0: Het is de nieuwe Top Tune of the Week. Madison van Milk Inc. Je gaat hem veel horen. Daar twijfel ik niet aan. We hebben nog 3 songs te gaan en dan weten we wie er op nummer 1 staat. Shakira staat op 3 met Zoo-oo-oo. En ze heeft nu ook een WK-lied gemaakt. Naar het schijnt is dit het zoveelste officiële WK-lied. Ik laat een stukje horen. Het klinkt zo. Het is weer volledig Shakira zoals je ze kent natuurlijk.

0: J-Lo en David Guetta met Save Me Tonight op 2.
1: Top Hit 40 Overzicht 10.
0: Voor ik de nummer 1 bekend maak, nog een klein overzicht. Robin Schulz stond op 10.
1: 9.
0: Was voor Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco.
1: 8.
0: Twee erbij en daarmee komt hij terug die top 10 binnen. Bruno Mars en I Just Might.
1: 7.
0: Van Medusa, de drie kerels samen met Henry Chamomile met Don't Wanna Go Home.
1: 6.
0: Voorzichtig naar voor, één erbij. Offenbach, Miles Away.
1: 5.
0: Ik dacht even dat dit een nieuwe nummer 1 waardig is, maar het zal niet gebeuren, want ze zakt weg. Bebe Rexha.
1: 4.
0: Als de zon schijnt, klinkt dit dubbel zo goed. Another and 54 Ultra.
1: 3.
0: Nu dus ook met een WK voetballiedje. Ik liet het er net een klein stukje van horen. Zoo van Shakira.
1: 2.
0: En J-Lo hoorde je er net samen met David Guetta in Save Me Tonight.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Net als vorige week is dat onmogelijk een andere song. Omdat dit gewoon het favorietje is van iedereen. Ook van jou, ook van Top. En daarom is hij de meest gedraaide deze week.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.
0: Dit is de Bauza.
1: Top Hit 40, overzicht.
0: Magnetic.

0: nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
9: Medi-market.
10: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
14: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
15: Dit is Top!
16: Goedemiddag, zometeen Mayday versus Maze in de laatste battle. Eerste top-headlines met Vrouwtje. Goedemiddag, Vrouwtje.
17: Goedemiddag. De gijzeling in Duitsland zit erop. De speciale eenheden van de politie zijn een bank in het Duitse stadje Zinzig binnengevallen. Daar was sinds 9 uur deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer opgesloten zaten. Ze zijn ongedeerd. Volgens de politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. De Universiteit Gent heeft de Raad van Bestuur geannuleerd door het pro-Palestijns protest. De actievoerders versperden de toegang, waardoor de vergadering niet kon doorgaan. De pro-Palestijnse studenten bezetten nu het UvO-gebouw omdat ze tegen vanmorgen de andere campus moesten verlaten. Ze vinden dat de UGent de gemaakte beloftes niet nakomt en eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. En in Spanje is een vrouw opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De vrouw uit Alicante zat op hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 die een dag later in Zuid-Afrika aan het Hantavirus overleed. Die moest wel van het vliegtuig omdat ze te ziek was. De Spaanse vrouw ligt nu in isolatie en heeft milde klachten. Eerder werd ook vermoed dat een stewardess daar besmet was geraakt, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Opklaringen met af en toe wat zon en maxima tot 19 graden. Morgen zonnig, later meer wolken en zacht tot 21 graden. En zondag wat meer wolken met lokale buien en 22 graden.
16: Merci Vrouwtje, dit zijn de files langer dan 20 minuten. Half uur verlies op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 20 minuten ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 20 minuten op de ring van Aals tussen de Brusselse Steeweg en de Gentse Steeweg. En op een andere plaats in de vertraging, max een kwartier dan.
0: Dit is Top! Wouter de Vries.
16: Het weekend in knallen met 2 nieuwe kandidaten in de laatste ronde van de battles. En jouw stem is belangrijk voor wie er doorgaat. Eerst dit uur starten met A Craze.

0: Grace and Cherish and Do It To It.
1: Top DJ Battle, The Battles.
0: Ja, we gaan er weer aan beginnen. Vorige week haalde Seth Santé de finale van de Top DJ Battle. De week ervoor was het mee, dus nog één finalist te gaan. En die gaan we vandaag verkiezen. Vandaag nemen twee DJ's tegen elkaar op aan onze DJ Booth om een felbeheerd plaatsje te verdienen in de finale van de Top DJ Battle op woensdag 13 mei. Uiteindelijk zullen drie DJ's overblijven en strijden voor het kroontje in de Top DJ Battle en de DJ set op Tomorrowland natuurlijk die je kan winnen. Vandaag bij mij in de studio. Mayday, 21 jaar, uit Geraardsbergen.
2: Hallo, goedemiddag. Dag beste luisteraars. Super veel zin in vandaag.
0: En Mees, 23 jaar, uit Tessenderlo, Ham.
3: Hey, hallo. Dag leuke familie van Top. We gaan een setje knallen, hè. We gaan ervoor gaan.
0: Dat klinkt goed. Straks maken we nog verder kennis.
1: Dit is

0: Hopla, zie, lekker plaatje. Maupie, even een kleine quizvraag. Ik kan er geen punten mee scoren, maar Maupie, welke nationaliteit heeft hij? Wie weet het hier van de twee?
1: Geen idee.
0: Dat is fout. En,
2: ik dacht Australisch.
0: Australisch, bijna goed. Het is een Nederlander.
3: De DJ Battle, de battles.
0: Dicht bij elkaar, hè. Oké, Mayday, 21 jaar, uit Geraardsbergen. Roos Timmermans, vanwaar die naam?
4: Mayday.
2: Eigenlijk echt super toevallig gekomen. Beetje een dramatisch effectje op die toon. Ik vond dat wel leuk. Dat klinkt zo, Mayday.
0: Is dat ook, ken je dat nummer van de members?
2: Ja, sowieso. Ja. Ja. Ik ga het echt een keer moeten een remixje van maken.
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. Zeg, ik zag op je TikTok dat je bedroom DJ bent.
2: Zo ben ik eigenlijk begonnen met draaien. Beetje reclame maken.
0: In je eigen slaapkamer dan?
2: Yes.
0: Oké, maar nu is het voor echt, hè?
2: Ja.
3: Top DJ Battle, The Battles. Mayday. Dit is mijn favoriete guilty pleasure.
0: Oh. Justin Timberlake of wat?
2: Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Ja, sorry hoor. Amai, ze weet het.
3: Aan deze plaat heb ik een speciale herinnering.
0: Ja, maar die kent, dat is Calvin Harris toch,
2: yes,
0: hè?
2: Zeker.
0: Ja, maar waarom, wat is de herinnering daaraan dan?
2: Ik heb hem vorig jaar Ibiza Ushuaia zien afsluiten daarmee.
0: Oh, fantastisch hoor.
3: Met deze plaat krijg ik alle vrouwen aan het dansen.
0: Help, wie is dit?
2: Bad Bunny.
0: Ah, Bad Bunny natuurlijk. En zelf ben je ook al aan het dansen?
3: Deze plaat ben ik DJ geworden.
0: Avicii zaliger, Sick Bromance. Welk jaar was dat ook weer dan?
2: 2010.
0: Ja, en dat was toen een grote hit waarschijnlijk.
2: Ja, ja.
0: Okay.
2: Begin van zijn carrière.
0: Ja, mooi, mooi. Zeg, welke stijl ga je zo meteen draaien, DJ set Mayday?
2: Ja, toch wel trance.
0: Trance?
2: Yes.
0: Kijk ik naar uit. Ik wens je alle succes.
2: Dank

0: Mace and Mayday. Ze hebben dat hier uitgezocht, hè, voor mij. Hè?
1: Van mij nog niet.
0: Gemaakt op de miste natuurlijk. Oké, je hoort hier Disco Lines en Tina Shea en No Broke Boys. Natuurlijk hier in de enige echte
2: Top DJ Battle, The Battles.
0: Volgende kandidaat ga ik even van naderbij voorstellen aan iedereen die luistert. Dat is Mace, 23 jaar uit Tessenderlo, Ham. Ik dacht dat er gewoon Tessenderlo bestond, maar blijkbaar moet die Ham daar nu bij.
1: Ja, ja, we zijn gefusioneerd in Scott.
0: Vandaar. Brent Maas in het dagelijkse leven. Zeg straks je DJ-set, hoe lang heb je daaraan voorbereid?
1: Toch wel een deftig weekje. Alles is een keer bekeken van wat ik juist wil brengen en waar ik voor sta.
0: Je bent er klaar voor.
1: Ja, ja, zeker. Ja,
0: we gaan hier nog verder kennis maken met jouw muzikale ID.
2: Top DJ Battle, The Battles. Mace. Dankzij deze plaat ben ik DJ geworden.
0: Ah, hier zit.
1: Ja, Swedish House Mafia.
0: Ah, klassieker natuurlijk. Elk jaar was dat ook weer.
1: Geen idee.
2: Deze plaat is mijn favoriete topradio hit.
0: Laat me denken, eentje van Alesso?
1: Ja, ja, zeker.
0: Welke track juist van Alesso?
1: Oh, daar ga ik een pasvraag op instellen.
0: Is het de stress? Wacht, wacht.
1: Ja, het is even wat stressie.
0: Toch,
1: ja, ja,
0: zeker. If I lose myself, toch?
1: Vallen.
0: Ja, ja, ja. We hebben nog meer over jou.
2: Dit is mijn favoriete guilty pleasure.
1: Dat is Boyfriend.
0: Ah, dat is
3: Justin Bieber.
0: Justin Bieber. We kunnen samen een, wat is het, een bedroom DJ set draaien, toch?
3: Bieber nummers, enkel.
2: Met deze plaats krijg ik alle mannen aan het dansen.
0: Ja, dadde. Sherry Moon tracks.
1: Tuurlijk, wie kent dat niet, hè?
0: Song van Club Brugge, ben je fan?
1: Nee.
0: Is het jouw all-time favorite retro track dan?
1: Ja, ze komt er heel dichtbij.
0: Ja. Ja. En ga hem straks draaien in je DJ-set.
1: Die zit er niet in, puur omdat hij er gewoon niet bij past.
0: Ja, ja, ja. Nog één vraagje voor jou. Heb je zometeen een intro om je set mee te starten?
1: Ik heb zeker en vast een heel mooi intro-nummer.
0: Ik denk dat dat een voordeel is. Ook voor jou, Mace. Alle succes gewenst.
1: Dank je wel, dank je wel.

0: is op. Zometeen kan er gestemd worden op Mayday en op Mees. 50% van de stemmen is in handen van jij als publiek. Maar 50% is natuurlijk ook in handen van de jury. En die stel ik zometeen weer aan je voor.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Dit is Top. We make a move. Top DJ Battle. The Battles.

0: Jugel en Think of Me.
1: Over naar de jury.
0: Ja, wie zal er oordelen over het lot van de DJ's? Dat is deels onze jury, ons Dream Team. Ik stel de jury graag nog eens aan je voor. Rani Krisiu. Zeg ik het goed?
2: Je zegt dat heel goed.
0: Didi.
3: Oh, hallo, hallo.
0: Ook dat zeg ik goed, denk ik. En Simon T.
4: Helemaal.
0: En op remote vandaag, Ify. Zij kunnen voor 50% stemmen op elke kandidaat. De andere 50% is in handen van de toppers die luisteren. Jij hebt ook voor de helft een mening om jouw favoriete DJ naar de finale te stemmen. Via topradio.be kan dat, dus luister straks goed naar hun DJ-sets. Rani, hoe bouw je nu best een DJ-set op?
2: Wel, het is belangrijk dat je altijd kijkt waar je speelt en ook op welk uur van de dag dat je speelt. Dat is heel belangrijk. En ook, ik kijk altijd naar mijn opening track, dat is een hele belangrijke, als ook mijn closing track en alles daartussen, dat eigenlijk heel mooi flowt in elkaar en een hele mooie opbouw heeft. Dus dat allemaal een hele strakke lijn is eigenlijk.
0: Didi, jij won vorig jaar de battle. Hoe belangrijk is de trackkeuze en verander je die ook tijdens een DJ-set?
3: Dat is heel belangrijk, ook voor in het moment zelf te komen. Dat als je een headset hebt, of een eindset, is het altijd afhankelijk van welke vibe dat je gaat spelen. Maar als je zegt op het moment zelf, tijdens een festival bijvoorbeeld, de trackkeuze is niet goed, ik ga het daar op dat moment zelf veranderen, dat je dan ook de vibe creëert eigenlijk.
0: Zou je dat aanraden aan de DJ's die hier straks gaan mixen, dat ze zeggen van boem, ik zit er niet echt in, ik ga nog beginnen...
3: Als dat werkt, waarom niet?
0: Voilà, kijk, hopla. Simon T. Hoort praten in de mic erbij de dag van vandaag tijdens een DJ-set.
4: Goeie vraag, hangt ook een beetje van het genre af, denk ik dan.
0: Ja?
4: Iemand die Afro House speelt, lijkt me niet direct door een microfoon te staan brullen. Huh? Maar ik ben ook benieuwd of ze het straks misschien wel eens gewoon durven doen.
0: Ja, want dat heeft nog niemand gedaan tot nog toe, hè?
4: Ja, een oproep voor hun te stemmen bijvoorbeeld. Of ja, het publiek op te hitsen mag altijd.
0: Ik ben benieuwd of iemand dat gaat aandurven. Oké, nog even een laatste vraagje voor iedereen. Hoe ligt de lat na 2 weken battles?
2: Hoog.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dus er zijn heel veel verwachtende. Dat belooft nog wat. Straks komt de eerste eraan en dat is Mayday.
1: Dit is Top. Top. We make you
5: move. São Paulo. Mr. Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready.

0: Woho, om mee te zingen. Tegen de stress, heeft een van jullie twee een beetje stress op dit moment? Of totaal
1: zonder vreemd? Stress, denk ik. Hè?
2: Klein ja? beetje.
0: Nee, ik zit er niet aan, eerlijk gezegd.
2: Echt? Yes.
0: Shampoo en Pitbull en She Doesn't Mind.
3: Top DJ Battle, The Battles.
0: We hebben daarnet getost en wie er mag beginnen, dat is...
4: Mayday.
0: Ja, ik hoop dat je er klaar voor bent. Dat betekent ook dat Mace, ingewikkeld zeg Mace, Mayday, Mace nu een favoriet nummer van jou mag voorstellen aan Mayday uit jouw muzikale ID van daarnet. Dat Mayday zo meteen moet draaien in haar DJ-set. Wat gaat dat zijn?
1: Omdat we zo met dezelfde interesse zitten, ga ik toch voor Boyfriend gaan van Justin Bieber.
0: Justin Bieber!
2: Ja. Yes, let's go.
0: Zie je dat zitten?
2: Zeker wel. Zeker
0: ja,
2: wel.
0: Dat gaat lukken. Maak je rustig klaar. Heb je geluksbrenger mee of zo voor zo meteen?
2: Mijn papa. Dat is mijn geluksbrenger.
0: Alle succes. Dus ga ik even naar de weg en zie waar de file staan. Het is drie kwartier dat je verliest op de buitenring van Brussel tussen Grimbergen en Jetten. Half uur Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever-West. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ik ging te snel. En de A12 tussen Stabroek en Leugenberg verlies je ook 20 minuten. Op een andere plaats in de vertraging is dat max een kwartiertje. Straks dus Mayday op de radio en ook in beeld. Maar ik vertel het je zo meteen nog eens. En Supermode komt er ook nog aan. Wow, wat een boel zeg.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Libris, aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
3: Xina, ja aan je dromen.

0: Mayday, 21 jaar uit Geraardsbergen, mag starten. En je mag natuurlijk reageren en haar aanmoedigen in de Top Radio BE-app met berichtjes. Maar je kan vooral ook voor Mayday stemmen als je haar goed vindt. Op onze website met het invulformulier, want jouw stem telt voor je straks zal doorgaan. Ze doet vaak bedroom DJ-sets op TikTok, zoals je al hoorde. Maar vandaag is het voor echt, in de grote topstudio. Kijk live mee op topradio.be of via VTM Go. 20 minuten lang. Break a leg, Mayday!
1: En nu, Playtime. Let's go! Live en in the mix, hier is Mayday.

0: lekkertje. Dat was hem helemaal.
1: Yes.
2: Top DJ Battle, de battles.
0: Eerst en vooral, Mayday Roos. Was je tevreden? Heb je genoeg kunnen smijten om iedereen te overtuigen?
1: Over het algemeen wel, juist. Ik begin even stress van.
0: Dat hebben we niet gehoord. Check die reacties die er zijn binnengekomen. Christophe uit Haalter stuurt Go Mayday, full support van de Lotto Boys.
1: Hey.
0: Wie dat ook mag zijn. Ken je de Lotto Boys?
1: Ja, ja.
0: Oké, leuk. Jonas uit Tenderleeuw, go Mayday. De frietjesbak in de frituur gaat nog veel beter vooruit met die vibes.
1: Yes.
0: Hou je van frietjes op een vrijdag?
1: Zeker wel.
0: Welke saus?
1: Mayonaise, altijd.
0: Oké, een echte Belg. Alizé laat ook nog weten dat ze op die manier een goede studiepauze heeft gehad. Ja. En de André uit Oudenaarde. Ja, wat een mix. Mijn stem heeft ze nu al.
1: Yay.
0: Ja, want die wil natuurlijk stemmen op Mayday, maar niets is gezegd. Straks is er ook nog Mace natuurlijk.
1: Yes.
0: Maar ja, heel goed gedaan. Rust maar even uit en dan horen we straks terug. Oké.
2: Dit zijn de

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dit is Top.
8: Zometeen alles polsen bij de jury wat zij vonden van de DJ-set van Mayday. Eerste top-headlines. Een mini Mayday over het Hanta-virus.
9: Goedenamiddag. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement Zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het Hanta-virus. Maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in 1 van de komende dagen gebeuren. Ook een derde De Belg zou nog in contact zijn gekomen met een besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Er is een grote stroompanne in Oost-Vlaanderen. In verschillende gemeenten in en rond Wetteren hebben inwoners geen stroom meer. Zo'n 15.000 gezinnen zijn getroffen. Netbeheerder Fluvius meldt dat er problemen zijn met meerdere stroomcabines door een storing op het middenspanningsnet. Het is niet duidelijk hoe lang het nog zal duren voor de gezinnen weer elektriciteit hebben. Fluvius werkt aan een oplossing. In Sinzig in Duitsland zijn speciale eenheden van de politie een bank binnengevallen. Daar was sinds 9 uur deze ochtend een gijzeling aan de gang. Maar de agenten troffen binnen enkel 2 medewerkers aan die in een kamer opgesloten zaten. Ze zijn ongedeerd. Volgens de politie is er geen contact geweest met de daders en zijn ze na de feiten gevlucht. Wie ze zijn en hoe ze konden ontsnappen is niet duidelijk. De politie startte nu een klopjacht. En wielrennen. De Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op een bui en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden.
8: Dankjewel Fraukje. Buitenring van Brussel verlies je door een ongeval op dit moment 40 minuten tussen Grimbergen en Jetten. Ring van Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout een 30 minuten. Nederlandse, of de Antwerpse ring, liever richting Nederland. Ging zeggen de Nederlandse ring. Nee, daar zijn we niet uit. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 20 minuten. En de A12 ook 20 minuten vertraging tussen Stabroek en Leugenberg. Op een andere plaats in een vertraging. Is dat voor max een kwartier.
7: Dit is Top. Wouter de Vries.
8: Het is vrijdag, ik durf de magische woorden uitspreken.
10: Yeah, het is weekend.
8: Vieren we straks met de DJ-set van Maze.

0: Glass Animals en Heat Waves. Ja, ik vond het niet slecht daarnet van Mayday, maar ik heb hier natuurlijk niets in dit spel te zeggen.
1: Over naar de jury.
0: Voilà, en ze zijn binnen in de studio. Even checken, jury, waar hebben jullie geluisterd en gekeken eigenlijk naar het optreden net van Mayday? DD gaat
2: wel, terug in een donker grot. Jammer genoeg, maar...
0: In een grot? Wat zeg je? De kot in een grot?
2: Ja. Helemaal beneden, hè. Is dat hier een topradio?
0: Is dat met drank en eten daarbij? Wat staat er op de rider van de jury eigenlijk?
2: Ja, Simon, zeg een keer.
3: Wel, we hadden DD zijn rider doorgestuurd, maar is niet geleverd. Dus we houden het bij een watertje.
0: Ja, dat is misschien het beste, het hoofd koel houden. Zeg eens, Rani, wat viel jou op van de DJ-set van Mayday?
4: Ik zag een schattig meisje eigenlijk openbloeien en helemaal losgaan. Dus dat was heel verrassend om te zien.
0: Je zag haar openbloeien ook tijdens de DJ-set in het verloop?
4: Ja, zo meer naar het einde toe zag ik al zo van het schattig meisje.
0: Werd
4: naar
0: beter?
4: Een... Ja.
0: Ja.
4: Ah, okay. Dus het was echt wel opengebloeid.
0: Ja, wat vond jij goed, DD? Wat is jou opgevallen?
2: Uitstraling heeft ze sowieso achter de deks. Maar persoonlijk vond ik het soms wel te langdradiger. Tijdens de set zelf.
0: Ja, mag kritisch zijn, hè?
2: Ja, het is dat. Maar op zich, ja. Ik denk een meer nieuwere genre ook. Dat ik voor de eerste keer nu gehoord heb. Ja. Persoonlijk zelf.
0: Ja. Vond jij ervan, Simon T? Je hebt natuurlijk ook goed opgelet. Muziek, appearance.
3: Ja. Het valt eigenlijk op dat al onze kandidaten, zowat in hetzelfde genre, opvallender dan andere jaren zitten.
0: En dan bedoel je de muziek?
3: Qua muziek, ja. Inderdaad. Maar dat ze er toch hun eigen stempel op proberen drukken. En dat dat ook is waar wij naar proberen letten. En kijken, ja, wat onderscheidt de ene van de andere. En dat hebben we vandaag toch ook wel weer gehoord ten opzichte van andere weken.
0: Oké, zonder al een uitspraak te doen, maar het was niet slecht.
3: Zeker niet. En het is ook leuk om op de videobeelden te volgen, want zo zien wij als jury ook wat ze live aan het doen zijn.
0: Alright, maar niets is gezegd natuurlijk. Straks is er Mace en dat kan misschien nog beter zijn, of niet? We gaan dat straks horen natuurlijk, dus hou hem hier bij Top.
1: Dit is Top. We make you move.

0: Michael Beltrano zat en In My Soul.
1: Top DJ Battle, The Battles.
0: Mayday, ben je al een beetje uitgerust ondertussen?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ik hoor het.
2: Zeker wel.
0: Want zometeen is de beurt aan Mees. Ben je er klaar voor?
3: Tuurlijk.
0: Je hebt gehoord, de lat ligt al hoog.
3: Ja, ja. We gaan gewoon genieten.
0: Ga je erover knallen?
3: We gaan dat toch zeker en vast proberen.
0: Ja, maar eerst natuurlijk een opgelegd nummertje van jouw muzikale ID. Moet je ook iets geven aan Mees, verplicht nummer om te draaien. Ik zou zeggen, geef hem ook Justin Bieber of iets anders. Ja, kan ook Calvin Harris zijn, Bad Bunny.
2: Als je wil in dezelfde vibe blijven, de Justin Bieber ook.
3: Voilà.
0: Ja,
2: dat
0: ga je
2: dat iets zitten.
0: Maar is het geen ander nummer dat jij kiest? Van
2: Ja, ik had een ander. Ik had Somebody to Love for him dan.
0: Oké.
2: Okay.
3: Voilà, zie
0: je het zitten?
3: Dan weten we wat doen.
0: Ja, ja. Wat wordt je eerste nummer in DJ set?
3: Insomnia, normaal gezien.
0: Klinkt goed. Succes.
1: Dit zijn de

0: Les, je kent ze van Kisses. Dit is een nieuwe, die heet Terms and Conditions. Tweede kandidaat is aan zet. En de laatste van de battles vandaag is Mace. 23 jaar, nu aan zet uit de Senderlo Ham. Ook 20 minuten lang alles geven in zijn DJ-set. En ook op Mace kan je stemmen als je zijn set de max vindt via topradio.be. Dus laat je horen voor Mace 20 minuten lang. En meekijken aan onze DJ-boot, dat kan natuurlijk ook weer via VTM Go of topradio.be. Het is vrijdag, laat het feest maar beginnen.
1: En nu, Playtime. Live and in the mix, hier is Mace.

Jordi stuurt hier ook nog Let's Go Brandje. Nog 8 minuten. Alles geven.

0: Wow, is dat een timing, zeg, vriend. Het zijn de laatste seconden van je DJ-set.
1: Ja.
0: Wacht op de

0: Het zit erop. Hoe vond je het zelf?
1: Ik vond het prachtig. Mega leuk. Echt wel.
2: Top DJ Battle, de battles.
3: Jonas stuurt hierin. Dat was amazing. Met Mees. Bart uit Nieuwkerk, Marcelke aangedaan en beginnen dansen. Ken je Bart?
4: Ik ken Bart niet, maar nee. Dank u wel, Bart.
3: Ja, Sarah uit Oudenaar, speciaal langer blijven zitten in de auto om de volledige mix te horen.
4: Voilà, dank u, Sarah.
3: Kathleen zegt, Limburg boven, goed bezig, Brent.
4: Limburg voor live.
3: En Steve uit Grimbergen, wat goed zeg. En veel variatie.
4: Ja, dat heb ik zeker en vast willen brengen ook, omdat ik dat wel een must vind.
3: Oké. Okay. Voilà, ondertussen kan je nog even blijven stemmen, ook voor Mees, maar ook voor Mayday. En dan horen we straks eens wat de jury ervan vindt. Er komen twee winnaars aan, maar dat leg je zo meteen nog uit.
4: Dus in orde.
3: Relax eventjes, tot zo meteen.
4: Dank je wel.
3: Ondertussen ga ik even kijken waar de files staan op dit moment. Dat is de buitenring van Brussel. Verlies je 3 kwartier door een ongeval tussen Grimberg en Jutte. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 30 minuten kwijt. Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20 minuten. En 20 minuten op de A12 verlies je ook nog tussen Stabroek en Leugenberg. Op andere plaatsen is het minder dan een kwartier. Zometeen draai ik ook nog David Guetta en Jaden Boysen.
5: Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ok Rap je droomhuisvinden? Download Rap, de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
3: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
6: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
8: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
12: Ah. Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
15: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: David Guetta, Upside Down.
1: Over naar de jury.
0: Ja, Mace heeft net zijn DJ-set afgewerkt. Wat vond de jury ervan? Ik vraag het eerst aan Simon T.
2: Verrassend. Er zaten zeker platen tussen die we, denk ik, als jury zelf niet hadden zien aankomen. En ze waren dan nog eens technisch ook wel sterk ingemixt. Dus we hebben het een en het ander zien gebeuren. Het een al wat beter als het ander. Maar we zijn zeker ook aangenaam verrast.
0: Ja, wat vond jij ervan, DD persoonlijk? Muziekkeuze was enigszins anders dan Mayday?
3: Ja, klopt. Meer commerciëler ook. Oh, micro even. Maar ja, ik sluit me eigenlijk volledig aan bij wat Simon nu zegt momenteel. Ja.
0: Dus het wordt nog een moeilijke beslissing samen met Rani Crazy U en Yves natuurlijk. Die heeft op remote ook meegevolgd, meegeluisterd en meegekeken. Ja, kijk, denk er rustig eens over na. Ondertussen kan het publiek ook nog meestemmen natuurlijk via onze website en in de app. En dan horen we het straks, iets na 6 uur. Succes met de beslissing.

0: Maze en Mayday hebben hier al de show gestolen. Maar natuurlijk is het van even groot belang wie er gaat winnen natuurlijk. Maar op basis van stemmen van de jury, maar ook op basis van stemmen van jou. Want jij kan nog altijd stemmen op Mayday of op Maze. En dat doe je in de Topradio BE-app of via onze website. Maar straks gaan we die stemming afsluiten. Dus doe het snel voor het te laat is.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
2: Ik klap ik tegen mijn tomaten, maar ze zijn niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
3: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
4: Geen zorgen.
3: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: Hey professional,
7: ja?
6: Vandaag open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
8: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.
9: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
10: Bozar.
9: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
10: Als een koning op zijn troon.
9: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
10: ULB.
11: Allee, tot straks, hè, mama.
9: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Yo, was

0: Club, dat wilde niet missen.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Amai, daar regent hier binnen.
4: Oh, zwaansnanny.
3: Jawel, er staan een niemer in de living.
4: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
3: Dakmeester?
4: Ja.
3: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
4: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.

0: Black Friday, Lost Frequencies, Tom O'Dell.
1: Top DJ Battle, The Battles.
0: Bericht hier binnen van Christophe in de Top Radio BE app zegt mij: Wouter, ik trouw morgen, super gelukkig en aan het dansen. Ja, proficiat vriend. Morgen de openingsdans en de huwelijksnacht. Wordt nog meer feest normaal gezien. Zeg, je kon de afgelopen uren stemmen op Mayday of Maze, voor wie deze zomer mag gaan draaien op Tomorrowland, op de stage van EFI, plus nog vele andere prijzen, zoals een radioshow op deze zender. Ja, vergeet dat allemaal niet. En jou stelt mee, jouw stem telt mee voor wie er doorgaat. Maar... die stemming gaan we nu weer afsluiten. Het is welletjes geweest en we sluiten hem af. 1, 3, 2, 1. Hopla, mag eens vooruit gaan. Tellen kan beginnen en straks komen met de punten van de jury. Maar ook de punten van het publiek moeten daar nog bij geteld worden. En ik zeg altijd, mogen de beste winnen. Welkom in je weekend van Top. Nu met de nieuwe van DJ Licious.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Dit is Top!
5: Dus al het geweld van de Top DJ Battle wordt de rust altijd bewaard door Vrouwtje. Hoort ook zo, hè. Dit zijn de top-headlines. Hey, Vrouwtje.
6: Goedenavond. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, krijgen bij aankomst in ons land een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. Als ze gezond zijn, mogen ze weer naar huis en worden ze opgevolgd door departement Zorg. Op dit moment hebben onze landgenoten geen symptomen van het hantavirus. Maar dat kan nog tot 6 weken opkomen. De repatriëring zal in één van de komende dagen gebeuren. Ook een derde Belg zou nog in contact zijn gekomen met een mogelijk besmette reiziger. Ook die zal worden opgevolgd. Luchtvaartmaatschappijen mogen geen brandstoftoeslag aanrekenen als je eerder al een vliegtuigticket had gekocht. Dat benadrukte de Europese Commissie. Verschillende vliegtuigmaatschappijen wilden hun ticketprijzen na aankoop nog verhogen door de stijgende kerosineprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar dat is tegen de Europese regels. Als je vlucht geannuleerd wordt door een kerosinetekort, dan heb je als passagier ook recht op een terugbetaling of omboeking. En wielrennen, de Fransman Paul Magnier heeft de openingsrit van de Ronde van Italië gewonnen. Die startte in Bulgarije. Magnier was de snelste in een massasprint en pakte zo de eerste roze leiderstrui. De sprint werd in de slotkilometer wel nog ontsierd door een grote valpartij. De Deen Lund Andreessen werd tweede, de Brit Vernon derde. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Aan zee wel een pak frisser tot 14 graden.
5: Oei. Ja, eens zien of iedereen al thuis is. Ja, niet helemaal, maar het valt toch wel mee hoor. Het is al erger geweest. Zeker vorige week. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen, West en Borghout. 25 minuten aanschuiven. E313. Ongeval daar tussen Sterrenlo en Lummen. Sta je in de file. Kwartier. En kwartier ook buitenring van Brussel tussen Grimbergen. Je hebt de andere plaats in een vertraging. Dan is het voor minder verliestijd.
4: Dit is Top. Wouter de Vries.
5: Wie gaat straks naar de finale van de Top DJ Battle? Weten we straks. Geruchten worden dan vervangen door feiten. Nu Rumors van Thomas Gray.

0: Thomas Gray en Rumours. Full House op dit moment. Natuurlijk zijn de twee kandidaten hier. Mayday en Mace. Alles relax. Kom even wat dichter bij de microfoon, want we horen je niet.
1: Tuurlijk.
0: Say hello to de mensen thuis. Oké. Maar vooral ook...
2: Over naar de jury.
0: Ja, de jury is er ook bij komen staan natuurlijk. Want we gaan nu twee keer een winnaar horen. Eerst en vooral is er de winnaar van de jury. Maar ik ga beginnen met de vraag, was het een moeilijke bevalling? En Rani gaat antwoorden over de bevalling.
3: Ja, toch wel. Ik vond dat het twee verschillende genres, heb ik gehoord, twee verschillende soorten sets. Dus...
0: Maar is het dan niet makkelijker om een keuze te maken?
3: Ja, toch. Je kan ze niet vergelijken met elkaar, zie je. Dus dat maakte het wel wat moeilijk.
0: DD, kom ook eens bij de microfoon. Hoe zijn jullie tot de winnaar gekomen? Punten geven. Ook Yvie natuurlijk van op remote heeft meegestemd.
4: Ja, we hebben naar alle aspecten gekeken, gelijk bij alle andere kandidaten. En ja, we hebben een beslissing gemaakt daardoor. Ja.
0: En dat is heel goed nieuws. En die beslissing, dat is in handen van Simon T. Je hebt de enveloppen bij je. En je mag de winnaar bekendmaken van de jury die overgaat naar de finale. De
5: finalist. Ik heb hier dus bij mij de envelop. Vooral duidelijkheid, dat is niet alleen mijn uitslag, dat is de uitslag van zowel Ify, Rani, Dede als mezelf, samengeteld.
0: Ja, goed dat je dit zegt. Spannend moment voor Mayday en Mace, voor de jury.
5: De enveloppe gaat nu open. Er zit gelukkig maar één kaartje in, hè? Dat is de winnaar.
0: Ja.
5: En de winnaar van de jury is... Mace!
0: Wow, Mace! Proficiat, vriend! Jij zit al met één been in die grote finale, hè?
6: Ja, maar nog niks gebeurd.
0: Nee, dat is waar, want de punten van het publiek moeten er zometeen nog bijgeteld worden. Maar ja, toch al mooi, hè?
6: Overwinning. Ik ben heel blij, dank
0: jullie
6: wel.
0: Van de jury, de professionals. Maar, Mayday, er is nog niets gezegd. Het gaat spannend worden zometeen. Dat is heel zeker.

0: Mr. Belt en Wezel, it's not right, but it's okay. Krijg je net door van de redactie dat er enorm veel is gestemd. Wow, dat wordt nog wat zo meteen.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Crazy Deals!
5: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
6: Amai, dat is echt wel zot.
5: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
6: Is dat ook open op Hemelvaart?
5: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
10: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
13: Auto 5.
14: Wienerberger. Goh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij, voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
7: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
17: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
18: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top. Download de Top Radio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee.

0: Jerry Roll was dat en Run It.
1: Top DJ Battle, The Battles.
0: Ja, dit is het moment. Daar staan ze, zij aan zij, naast elkaar. Mayday en Maze. Dat de beste mogen winnen, natuurlijk. Ja, we gaan nu de laatste finalist bekendmaken. De punten van de jury zijn nu samengeteld met de punten van het publiek. Is dat duidelijk voor jullie? Want net hadden we al...
2: Helemaal duidelijk.
0: Ja, de jurywinnaar. Ze weten wel, het is Maze. Maar Mayday, niets is gezegd. Ik weet niet of er is gestemd natuurlijk. Het hangt ook een beetje af van wie geluisterd heeft.
3: Dat is zeker spannend.
0: Ja, dat is het heel zeker. En zo komen we tot de laatste finalist van de Top DJ Battle. De enveloppe ligt voor mij van de redactie. Ik ga die nemen. Ik weet ook niet welke naam erin zit natuurlijk. Maar de redactie heeft mij wel iets gezegd over het resultaat in deze enveloppe. En dat is... Het is met een half punt verschil. Wow. Een half punt verschil hebben we nog nooit
3: meegemaakt. Heel weinig, heel weinig.
0: Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ja, hier is het moment dan. Wie gaat door naar de finale van de Top DJ Battle? Temperatuur stijgt in de studio. Welke naam zit in deze enveloppe? Hier komt hij, hè. De laatste finalist voor vandaag is... Maze.
4: Dankjewel.
3: Dank u.
0: Ja, heerlijk.
2: Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: In de armen. Ja, heel blij waarschijnlijk, hè.
2: Heel blij, heel blij. Maze. Maar toch even... Mayday. Proficiat, ja, echt waar. Zo kort. Nog maar juist begonnen, dus echt proficiat ook aan haar.
0: Ja, je hebt het ook heel goed gedaan, hoor. Mayday, dat moeten we wel zeggen natuurlijk. Welk gevoel overheerst nu, Maze, met die overwinning?
2: Heel blij. En nu staan we er met één been in.
0: Ja, ja.
2: Hopelijk dat weer ook.
0: In de finale natuurlijk. Ik hoop dat je vrij bent volgende week woensdag.
2: Ja, zeker.
0: Het is te hopen, want dan moet je het opnemen tegen May en Sef Santé. Heb je die DJ-sets ook gehoord?
2: Van May wel, van Sef Santé helaas niet.
0: Ja, ook sterke kandidaat, hoor.
2: Ja, maar ik ben erbij. Ik doe gewoon mijn ding en we zien wel wat dat brengt.
0: Ja, heel veel succes. Mayday ook voor jou, hoor. Heel goed gedaan.
3: Dank je,
0: en bedankt dat je erbij was. Ach, wat een spannende show is het geweest. Release the pressure nu met Calvin Harris.

kijken waar de files staan en zometeen is het tijd voor nog een DJ-set van de winnaar van vorig jaar van de Top DJ Battle. Antwerpse ring verlies richting Borgerhout een half uur. Buitenring van Brussel, kleine 20 minuten in de file. Van Vuurvoorde Koningsloop tot Jette op een andere plaats in een vertraging is dat voor max een kwartier.

0: DJ Battle, The Battles.
1: Er is tijd voor DD. Jij won onze DJ Battle vorig jaar. Wat heeft dat gebracht met jouw DJ-carrière?
2: Ja, het heeft toch een kleine springplank gegeven. Dus ik ben wel tevreden momenteel. Ik heb mijn stijl al meer kunnen uiten dan anders. In de regio zelf gaat het wat minder. Maar dat maakt niet uit. Hè. Heel goed. DJ DD.
1: Je bent heel relaxed. Dit is vertrouwd terrein. Je gaat zo meteen het weekend inknallen. Zeker. Welke vibe mogen we verwachten in je DJ-set?
2: Meer melodic house en techno-vibe. Klein beetje meezingend, maar ook weer meer in mijn stijl. Nieuwe variaties dat ik mee bijgebracht heb eigenlijk. Meer gezocht ook. Ik ben zelf ook nu wat meer aan het produceren zelf om mijn eigen nummer te maken.
1: Oké.
2: Bepaalde edits ook aan het proberen vormen, maar dat is
1: goed. Ik vind dat goed klinkt. Oké, smijt je volledig en meekijken kan natuurlijk ook topradio.be of via VTM Go. Het is tijd.

Wat een energie hier met DD. Check het ook, topradio.be, VTM Go, kan je meekijken in de studio. Beste vrijdagavond vibes. En reageren kan natuurlijk ook in onze app. Katrien uit Boezingen stuurt, wat een set. Meer dan terechte winnaar van vorig jaar. Lies uit Lokeren zegt, wauw, wat een vibes. En Marie uit Gent, zalig. Let's go. Richting 7 uur, het is jouw weekend. En dit is...

bumbum na rajada, bumbum.

0: in het zweet, man, en zo springen. Wat een actie. Ja, heb je geamuseerd aan onze DJ booth?
1: Zeker weten, zeker weten. Blij, joh. Het is redelijk heet hier. Ja. Dus dat betekent knallerset waarschijnlijk.
0: Ja, knallerset, heel zeker.
1: Dat is gelijk Tomorrowland, die afgebrand was, als ik uitgekrekt was.
0: Ja, laat het hier nog even heel natuurlijk dat niet gaat branden. Gwen stuurt hier in de Topradio BE-app, staat luid te spelen in de B-Post Depot. Dat zal heel groot zijn daar. Nee, geweldige DJ-set, vriend.
1: Dankjewel.
0: Ik bedank je daarvoor. Volgende week zit je ook weer natuurlijk in de jury voor de absolute finale. Zeg, welke festivals staan er voor jou nog op het programma deze zomer?
1: Sunrise staat er nog op. Dus na de examens. Ja. Eind juni. Dan heb ik ook nog Living Dub Festival bij mij in het dorp. Dat is een nieuw concept. 5 juli gaat die door.
0: Maar is dat bij jou in het dorp? Want dat weet
1: Sleidingen.
0: Sleidingen. Ja, nee. Voor mensen die jou niet kennen, hè, van welk dorp je komt. Oké.
1: Okay. Ja. En wat heb ik nog ook is Baar-Oost. Baar-Oost en Oké. In Oost-Eeklo.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, kijk.
0: Er zijn heel veel plezier en een heel leuke zomer. Dankjewel voor je DJ-set. Fijn weekend. En tot woensdag is dat.
1: Yes.
0: En jij ook bedankt voor het luisteren natuurlijk. En het massale stemmen. Straks is er Koen met de Global Dance Chart bij Top. Prettig weekend.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je bij wie?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wieder ma je kameretten een zak slimmer.
5: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Modu van.
3: Liquid dat er wint. Wie er mooi, ik kom in het de zak slimmer.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
7: Balje
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later, aan
7: Buil,
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
1: Van Haren, van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
1: Vintro.
2: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
1: Vintro.
3: Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Dit is Top! Top Headlines.
10: Goedenavond. Opgelet als je volgende week dinsdag de bus of tram wil nemen. De lijn schrapt een derde van haar aanbod door een nieuwe nationale vakbondsactie. In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar rijdt iets meer dan de helft van de ritten. In Antwerpen en Limburg gaat het om zo'n 60%. Op alle andere plaatsen zal je de hinder wat minder voelen. De nationale betoging heeft ook impact op het vliegverkeer. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Bij Brussels Airport is de hinder minder groot. In het wielrennen is Lotte Kopecky haar rode leiderstrui kwijt in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Haar Nederlandse ploeggenote Anna van der Breggen neemt die van haar over. Ze won de eerste bergrit op de ultrasteile slotbeklimming. De Spaanse Blasie werd tweede, de Franse Bunel derde. Onze Kopecky kwam op ruim 10 minuten over de streep, maar ze blijft wel leider in het puntenklassement. En voetbalclub RWDM Brussels mag dan toch in tweede klasse blijven spelen. De mededingingsautoriteit schorst het U23-quotum. Daarbij moeten minstens 4 belofteploegen in tweede klasse spelen die niet kunnen degraderen. RWDM stond 13e in de stand en moest wel zakken, ondanks dat er 3 belofteploegen onder hen waren geëindigd. Verschillende clubs vonden dat competitievervalsing en trokken naar de mededingingsautoriteit. Die geeft hen nu gelijk. RWDM blijft dus in tweede klasse spelen. De belofteploeg van Club Brugge moet alsnog degraderen. Vanavond en vannacht opklaringen met minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, later verschijnen er meer wolken, maar wel zachte maxima tot 21 graden. Zondag meestal bewolkt met lokaal kans op buien en 22 graden. Volgende week opnieuw wisselvalliger en ook kouder. Maandag tot amper 14 graden.
9: Dit is Top! Global Dance Chart. Koen van der Sloten.

0: En wat als je muziek maken zou vergelijken met koken?
1: Product, daar begint alles mee. Dat moet van hoogste kwaliteit zijn. Dan punt 2 is uw cuisson. Ja. Punt 3 zijn uw saus. Punt 4 uw garnituur. En punt 5 uw presentatie.
0: En laat ons hopen dat die presentatie vandaag een beetje zal meevallen. Ik ben benieuwd wat jullie punten gaan zijn. Maar goed, laten we beginnen met de GDC 40 en meteen de top 3 van vorige week. Number 3. In de 8e week, another talk to you. Number 2. Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. En op het topje, number 1, Bebe Rexha en New Religion. En of jij nu gelooft of niet, wat we allemaal geloven, denk ik, dat is dat het weekend kan deugd doen en dat we dat ook nodig hebben in het leven. En muzikale ondersteuning, die heb je met de GDC 40. Dit is Disco Lines en Tinashe, No Bro.

We spelen een spel tijdens het weekend, want wat hebben Michael Jackson, Prince en Madonna gemeen? Ik ga jullie meteen helpen. Ze komen uit 1958. Ze zouden eigenlijk allemaal 67 zijn, maar goed, op dit ogenblik is het enkel Madonna en ze maakt nog steeds muziek.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Medi-Market.
4: Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Knaldi.
7: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
12: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Familylid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Richie.
18: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
19: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
24: Laat ze see you shine.
25: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Familylid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
26: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Deze week had ik het volgende zinnetje geoefend, want ik had een telefoontje te doen naar Frankrijk. En dan zei ik, salut David, quelle est la chanson que tu joues le plus souvent? Voor de mensen die geen Frans verstaan, ik snap het helemaal. Ik heb dus aan David Guetta proberen vragen wat de meest gedraaide track is op dit ogenblik in zijn set. Maar ik heb hem dan niet aan de telefoon gehad, David Guetta. Maar goed, wat is de meest gespeelde track door David Guetta? Die mogen we nu spelen in de GDC 40. Dit is

0: John Summit en Lavinia met Shadows. En sommige verhalen die ik dan vertel, je zou er eigenlijk een film van kunnen maken. Want heel lang geleden was er een dame en die was een arme straatmuzikant. Ze maakte muziek en zo ging ze van niks naar alles. Miljoenen heeft ze op de bank staan ondertussen. Het gaat over Tones and I. Maar wat doet ze daar nu eigenlijk allemaal mee?
1: I definitely, you know, look after the people I love. I just got my nana a place close by. My papa just passed away. And it's the luxury of being able to do that for your family.

0: 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bizar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: De Zit. Hoor je op Top Schaamteloos.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top, we make you move.

Deze week blijven ze gewoon zitten. Hypatan, David Guetta met Ray en Where Is My Husband. En soms is het leuk om te weten wat succesvolle mensen doen in de muziek, maar dan als ze nog niet succesvol waren. John Summit, dat was ooit een boekhouder en deze week is het ook stevige winst. In zijn tweede week staat hij op 25 met The Shades of Blue.

0: Dit mag je een track noemen met een beetje emo-gehalte. En dat is best oké. Okay. Beautiful van Anima in de GDC 40. Deze week 2 plaatsen gestegen op 21.
1: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max!
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn!
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
3: Oh my god!
1: Zit die nieuw pottengamma superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

is de 11e week van Beautiful Places van Tiësto. En toegegeven, het is nooit helemaal gegaan in deze lijst. Want deze week 2 plaatsen afgegeven en zo op 17 beland. Dit is de GDC 40 met Anima en Lisa, Bad Angel.

60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centrum.

0: Free Your Mind Prosper met Clooney. Als je een van de beste DJ's ter wereld bent, zoals Last Frequencies, ja, dan zou je toch verwachten dat dat ooit zijn droom was om dat te doen.
1: Ik had er nooit aan gedacht dat ik ooit ging draaien op Tomorrowland, op Coachella, op al die festivals. Dat is wel raar, want dat was eigenlijk mijn droom niet, maar ik enjoy er wel van.
0: Het was helemaal de bedoeling niet, en toch is het gelukt. Wat een held deze Last Frequencies en Nathan Nicholson. Dit is So Much Beauty. Everywhere.

0: Focus, volle gas in het weekend met John Summit en The Chainsmokers en All The Time op nummer 11. Zometeen mogen wij beginnen aan de top 10. Maar hoe klonk deze lijst vorige week?
1: Number 3.
0: Yes, another Talk To You.
1: Number 2.
0: Kygo and Khalid and Griffin, Save My Love.

En dit is een bewijs dat sociale media, TikTok, Instagram, dat memes heel veel dingen kunnen doen. Want dat is een beetje het verhaal van deze Just A, Jackstyle en Jan en Turn the Lights On.

domein De Krekemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Whittaker en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. We make you move.

0: Calvin Harris en een naam die de laatste weken vaak opduikt met Kasabian dus. En Release the Pressure op nummer 7 in de GDC 40. En deze dame staat al decennia lang aan de top. En hoe doet ze dat eigenlijk? Jennifer Lopez.
1: It's not just I work hard. I work harder and harder and harder and harder. And when everybody's sleeping, I'm doing more. I said, and that's what it takes to have that kind of success. It's just a relentless pursuit of creativity.

is zo het ideale moment om een beetje te ontspannen, om te verlangen naar de warme dagen die er wel staan aan te komen. Het wat is zo niet altijd, maar toch af en toe een kleine sneak peek van wat de lente of misschien wel zomer moet zijn. Muzikaal zit het alvast goed met deze De Bausta en Magnetic in de GDC 40. Laten we beginnen aan de top 3 met deze Kygo en Griffin en Khalid. Jawel, Save My Love in de 10e week.

Het is de typische sound van Another. Dat was Talk To You in de 9e week op nummer 2 beland. En dan moet ik je nu een verhaal vertellen van Bebe Rexha. Want het is een tijdje lang niet goed gegaan met Bebe Rexha. Ze had het een beetje moeilijk. Ze was depressief. Ze zat in de put. En wat doe je dan als je je niet goed voelt? Wel, dan begin je naar muziek te luisteren. En zij kwam uit bij dancemuziek. Omdat ze gewoon houdt van dancemuziek. Ze houdt van Faithless. En zo weet je meteen hoe dit is ontstaan. Het is de nummer 1 van deze week, Bebe Rexha en Faithless, mijn New Religion.

Zo hoor je hier komende uur muziek van The Chainsmokers, Lost Frequencies, D.O.D. en Bad Bunny. Daarnaast heb ik ook een hele hoop nieuwe muziek, unreleased music en leuke edits. Dit is daar zo één van. Dit is mijn edit van Jamaican Bam Bam. Maar

heel viraal gaat op sociale media. Nog niet wegstappen dus, want er komt een hele hoop leuke muziek op je af. Dit is Music Sounds Better With You en je luistert naar mijn topmixtape hier bij Top. Enjoy!

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

When I push, I feel good. I feel good. When I pull, I feel good.